veel van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terechtkwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Met veel wind en bakken regen. Bijna 100.000 gezinnen en winkels zitten daar op dit moment al zonder stroom. En meer dan 3.000 vluchten zijn geschrapt of vertraagd. En volgens experts moet het ergste nog komen. Zij waarschuwen voor overstromingen. De Nederlandse Demi Vollering is de nieuwe wereldkampioen in het vrouwenwielrennen op de weg voor het eerst. Vollering klopte in Canada de Poolse Nivia Doma in een sprint met 2. De Italiaanse Longo Borghini werd even later 3e. En onze Lotte Kopecky moest op 40 kilometer van het einde lossen. Zij finishte als 20e op meer dan 8 minuten van Vollering.
5: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En ja, dan is dat heel erg jammer, maar... Ik denk dat deze omloop ligt niet en ja, ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
4: Het WK wielrennen eindigt vanavond met de wegrit bij de mannen. En in ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist uit eerste nationale, zeg maar onze 3e klasse, na strafschoppen. Na 90 en 120 minuten stond het daar 2-2. Ook in de competitie bengelt Kortrijk onderaan. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag. We halen maximaal rond 25 graden. Morgen meestal bewolkt, dan kunnen er enkele buien vallen. Het is dan wel warm, rond 28 graden.

0: 2000 stemadvies.
1: Ik ben Bart Appeltans, interieurarchitect. En mijn ultieme nummer 1 is Freak Out van Tu Fabiola. Ja, een absolute topschijf uit mijn jeugd. Ik was 15 of 16 toen ze uitkwam. En iedere keer ik ze hoor, ja, word ik instant gelukkig. En heb ik meteen zin om aan het feesten te gaan. Dus een geweldig nummer.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Go!

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Het is D-Day voor de Vlaamse regering. Er is nog altijd geen akkoord over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht. Maar we horen dat de voorstellen van de drie regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen en dat sommige dingen herberekend moeten worden. Politiek journalist Rob van Herk.
4: Er worden nog te veel spelletjes gespeeld. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Vooruit heeft een voorstel gelanceerd om de zorgpremie, een soort van belasting die wij betalen, te verhogen voor de hoogste inkomens en te verlagen voor de laagste inkomens. Iets wat N-VA dan al meteen afschiet. Dus zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan.
3: Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. De tijd begint te dringen, want Diependalen wordt morgen namiddag in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Met veel wind en bakken regen. Bijna 100.000 gezinnen en winkels zitten daar zonder stroom. En meer dan 3.000 vluchten zijn geschrapt of vertraagd. En in ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist. Uit eerste nationale, zeg maar, de derde klasse na strafschoppen. Ook in de competitie bengelt Kortrijk onderaan. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag. We halen maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt, kunnen er ook enkele buien vallen. Het is wel warm dan, rond 28 graden. Joe Easy.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Birgit van Mol en voor mij mag Hotel California van de Eagles eens een keertje op 1 staan in de top 2000. Niks mis met Bohemian Rhapsody natuurlijk, het is een heel compleet nummer en zo. Maar Hotel California is voor mij toch ook een beetje tijdloos. En ik heb het ooit live gehoord toen ik voor het werk op het huwelijk was van prins Albert en prinses Charlène van Monaco. Het was een versie die 7 minuten of zo geduurd heeft en dat was gewoon fantastisch. Dus ik heb er wel wat mee en voor mij mag dit op 1 staan.

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
3: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
3: Was dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1.
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

0: doe jij om te ontsnappen aan de Rat Race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast stand-up comedian Roosje Berts.
2: Wat mij heel gelukkig maakt, is eten. En wat ik elke dag besef is, ik heb de middelen om te kopen wat ik wil. Heel leuk om snoep te kopen voor mijn kinderen en voor mijn man. Mm-hmm. Zo druk ik ook echt mijn liefde uit.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Roosje Berts.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, oh, schat, kijk, het is nog de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
2: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: James Blunt komt terug naar Brussel.
8: Ja, beautiful.
7: De man achter wereldhits als...

0: laatste nieuws. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Joe Easy.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
4: Een goeiemorgen. In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen 2 gewonden. Man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen wel buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe en de dader die kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
5: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
4: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, want er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij 2 andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. ALN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht. Omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen. En sommige dingen ook herberekend moeten worden. Politiek journalist Rob van Herk.
6: Er worden nog te veel spelletjes gespeeld. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Vooruit heeft een voorstel gelanceerd om de zorgpremie, een soort van belasting die wij betalen, te verhogen voor de hoogste inkomens en te verlagen voor de laagste inkomens. Iets wat N-VA dan al meteen afschiet. Dus zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan.
4: Straks om 12 uur roept minister-president Diependaal zijn kernkabinet samen. Morgen namiddag wordt hij in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt op dit moment een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Lotte Kopecky kan leven met haar 20e plaats op het WK wielrennen op de weg in Canada gisteren. Kopecky moest de favorieten in de finale al snel laten gaan. De Nederlandse Demi Vollering won voor het eerst. Ze klopte de Poolse Nibia Doma in een sprint met 2. De Italiaanse Longo Borghini werd even later 3e. Je hoort Kopecky.
7: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En dan is dat heel erg jammer, maar deze omloop ligt niet. En ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen. En ik denk dat we een verdiend podium hebben.
4: Straks sluiten de mannen op de weg het WK wielrennen af. En in ons voetbal ligt de eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist, het eerste nationale, zeg maar onze 3e klasse, na strafschoppen. We krijgen een vrij zonnige dag van...

0: 2000. Top 2000 stemadvies.
1: Hey, ik ben Camille. Vorig jaar had ik een hele mooie notering in de Joe Top 2000 met vuurwerk. Dankjewel daarvoor. En vergeet ook zeker dit jaar niet stemmen op mij. Ik heb zelf ook mijn ultieme favoriet in de lijst gestemd. Dat is Like a Virgin van

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Luvion Babyfon Platinum 3 Plus voor €69. Ga dus snel even bollen.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
6: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
8: Panzers van Life!
7: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Dag manneke.
10: Hey.
9: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
10: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
9: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
10: Ook landbouwer.
9: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
10: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
9: Ah, slim.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be. Dit is...

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Show. Het nieuws van 9 uur.
2: Een goeiemorgen. In Antwerpen zoekt de politie nog altijd naar de verdachte van de steekpartij van gisteren in Borgerhout na de reuzenstoet. Daarbij vielen 2 gewonden. Een man van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie intussen buiten levensgevaar. Een andere man van 17 was er minder erg aan toe. De dader kon vluchten. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
3: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
2: Nog in Antwerpen is opnieuw een explosief ontploft aan een huis. De voordeur van een appartementsgebouw liep daarbij schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er is ook nog niemand opgepakt. De dader of daders lieten op de gevel wel een boodschap achter met graffiti. Eerder deze week gebeurde dat ook al bij 2 andere ontploffingen in Antwerpen-Noord. HLN zag toen een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt alles nog. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht, omdat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen. Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. Veel bouwbedrijven dreigen in de problemen te komen met hun transport, doordat ons land een Europese richtlijn rond de omzetting van rijbewijzen pas eind volgend jaar gaat toepassen. Bestuurders met een rijbewijs B mogen dan met een zwaardere elektrische bestelwagen rijden. En die hebben veel bouwfirma's nodig, zegt Twin de Hond van BouwUnie.
4: Als bouwbedrijf moet je natuurlijk ook je materiaal, je machines en je gereedschap mee naar een werf vervoeren. En daardoor ga je al heel snel over die grens van 3,5 ton gaan, wat tot gevolg heeft dat je tot de regels van een zwaarder voertuig, een lichte vrachtwagen of een vrachtwagen terechtkomt. Bijgevolg zal je dus het rijbewijs moeten aanpassen, moet je een ander rijbewijs hebben.
2: BouwUnie vraagt om de omzetting te versnellen of om een bestaand proefproject uit te breiden. OpenAI zet een aantal van zijn systemen tijdelijk stil na meerdere veiligheidsincidenten. Dat laat het Amerikaanse bedrijf zelf weten. De afgelopen maanden zou AI verschillende databanken gehackt hebben en gegevens verzameld hebben, zonder dat iemand daarvoor de opdracht gaf. OpenAI wil de AI-modellen naar eigen zeggen pas terug opstarten als dat dus veilig kan. In ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales van KSK Heist uit eerste nationale, zeg maar onze derde klasse, na strafschoppen. En in de Nations League heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen. Met 2-3 in Wembley tegen Engeland. Harry Kane zette Engeland nogthans op 2-1 en miste daarna een strafschop. Waarna Spanje er nog op en over ging. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. Wel warm, rond 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: 2000 stemadvies.
1: Ilewa, Dieter Koppes hier. Mijn ultieme Joe Top 2000 is Heart of Gold van Neil Young. Zo'n pure, eerlijke muziek, hoe dat die de ziel uit de gitaar weet te knijpen. Ik en mijn neven, we spelen allemaal een beetje muziek en ik krap de kelder in en cover bij wat nummers van Neil, dus vandaar. Grote liefde, Heart of Gold, prachtig nummer van Neil Young.
2: Keep me searching for a heart.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
3: Dit is Joe. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
7: De mistje datjes van Connections.
8: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
9: Tjoe, dat heb ik gemist.
10: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
11: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
12: De Keunink.
13: De slimme kijk op ramen.
14: Slim? Wat is daar nu slim aan?
13: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
14: Huh?
13: Bij ramen van de Keunink kiest je slim.
14: Hoe?
13: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
14: Dat is inderdaad slim.
13: Ja, hè?
14: Laat nog eens horen.
12: De Keunink.
13: De slimme kijk op ramen.
0: Dit
15: is Joe Easy.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast stand-up comedian Roosje Bert.
2: Ja, ik kijk nu heel graag naar de oude witte kerkers.
3: Ja.
2: TTM Go. Bijvoorbeeld zo de affiches in dokterskabinet van dokter Nelly.
3: Nelly.
2: Ja, dat hangt daar zo op. Zet hem op.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Roosje Bert.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
0: Enjoy.
1: And take it easy.
0: Dit is Joe Easy.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Joe! Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Dat meldt de Waalse krant Sudinfo. Het zou gaan om een man van in de 30 uit Charleroi. Die zou toegegeven hebben dat hij drugs verkocht heeft aan Brian op de dag dat de twee verdwenen eind juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onet bij Dinant. Het is nog altijd niet duidelijk wat er daar precies gebeurd is. In 3 op de 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia in De Zondag. Het gaat om zeker 1/4 van de snacks. Voorzitter Michel van den Bos van Gaia trekt aan de alarmbel.
5: Consumenten die van geen paardenvlees moeten weten, die hebben toch wel het grootste recht om perfect en 100% te weten wat ze eten. En als daar al geen garantie over kan gegeven worden, ja, dan zitten we met een groot probleem. Dus om aan al die onzekerheid, om daar een einde aan te stellen.
4: De makers van de snacks en de frituristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken ook dat dat in ons land gewoon mag. In de buurt van Montreal in Canada zijn 4 doden gevallen bij een helikoptercrash. Die stortte neer in een veld en vloog in brand op maar enkele kilometers van het parcours van het WK wielrennen. De helikopter kwam kort na het opstijgen in de problemen. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Het is vrij zonnig vandaag bij 25 graden. Morgen meestal grijs en enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
3: Viva la vida.
2: Met Anne van Elzen en Roosje Perts.

0: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Viva la Vida. Mijn gast vandaag heeft een beroep dat ik persoonlijk doodeng vind. Ze gaat 's avonds een zaal binnen met honderden mensen die allemaal betaald hebben om naar haar te komen kijken. Ja, en dus eigenlijk zeggen die collectief, voilà Roosje, maak er nu maar iets van. Geen een druk. En als ze lachen, was het een fantastische avond. En als ze wat minder lachen, wat ik me eigenlijk bij jou niet kan inbeelden, dan is die autorit naar huis misschien net iets onaangenamer. Roosje Perts, welkom bij Viva la Vida.
1: Dankjewel, Anne. Goedemorgen iedereen.
0: Je bent een heel interessante gast voor Viva la Vida, Roosje.
1: Dankjewel.
0: 43 ondertussen, denk ik. Ja, klopt. En je hebt ook al verschillende versies van jezelf in het leven geëtaleerd.
1: Mm-hmm. Hè?
0: Mm-hmm. Er was student Roosje, juf Roosje, ICT Roosje, comedy Roosje is er en televisie Roosje. En waarschijnlijk bestaan er thuis ook nog wel andere versies, maar welke Roosje zit hier nu dan?
1: Ah ja, de 43 jaar. Ja. Ik ben nu nog altijd ICT-coördinator op KSO Lemmens Instituut in Leuven. Dat doe ik halftijd heel graag. Het is een superleuke school. Want dat is een school met podiumkunsten.
0: Mm.
1: Dus daar zitten kinderen die dansmuziek en woord studeren bij ons. Mm-hmm. Dus dat is echt wel speciaal. Mm-hmm. In onze school hoort je piano's, gezang, violen. Er is heel veel gaande. Dus dat is heel fijn. En dan, ja, comedian doe ik ook.
0: Ja, maar ik zou dan denken dat jij op die school dan ook mee ergens leerkracht bent. Op dat podium, met die woord, met dat woord en die dans.
1: Ik ben daar eigenlijk niet in opgeleid.
0: Ah, ja.
1: Dus ik heb zo ooit 1 jaar toneel gedaan. Mm-hmm. En dat was het.
0: Ja,
1: dus
0: maar comedy is toch ook een vak, denk ik, niet?
1: Ja, het is ook een vak. Het is ook een podiumkunst. Maar het is toch, er bestaat geen echte opleiding.
0: Ah, wel?
1: Voor, ja.
0: Rolt dan een keer uit daar in Leuven.
1: Ja, je kunt zo, bij sommige conservatoria kun je een workshop volgen. Ja. Of er bestaan wel korte workshops, maar het is nog niet echt een...
0: Is dat dan niet evenwaardig of wat? Jawel, toch?
1: Ja, ik vind dat altijd... Ik zeg vaak, dat is de laagste der podiumkunsten. Terwijl dat eigenlijk niet is. Maar het voelt... Het ding is dat het zo gemakkelijk lijkt.
0: Uh-huh.
1: Het lijkt zo gemakkelijk.
0: Maar dat is met een professionele danser ook. Ja, dat lijkt ook gemakkelijk als die dansen. Maar ik kan er ook geen twee tellen van.
1: Allee, nee, dus
0: als je iets van nature hebt, lijkt het altijd makkelijk voor de buitenwereld. Maar verder, ik kan jou natuurlijk zelf voorstellen. Maar ik heb hier iemand die jou nog nooit persoonlijk heeft ontmoet. Nog nooit naar een van jouw shows is geweest. Nog nooit met jou aan tafel heeft gezeten. En toch denkt die Roosje Perts. Maar ja, die ken ik natuurlijk. Met het zelfvertrouwen van een gemiddelde man op café, maar dan met wifi, meet onze Joe.
2: Roosje Perts is een Belgische comedian en podcaster die bekend staat om haar rake observaties over het dagelijkse leven. Overdag beheert ze de IT op een school, maar

0: naam en al en leeftijd.
1: Ah, ja, dus, ik vind dat goed, maar ik vind dat soms zo spijtig, omdat ze dat bij mannen niet doen. Bij mannen wordt dat vaak...
0: En hij is papa. Ah, nee, maar dat doe ik wel, hè. Ik doe het bij allebei.
1: Ah, wel ja, nu wordt dat al iets meer
0: gedaan. Maar ik durf het dus niet zeggen, omdat ik weet dat jij dat niet graag hebt.
1: Ja, ik heb het wel graag. Ik hou enorm veel ook van hen, maar ik probeer het toch zo'n beetje te beschermen. Maar dat is misschien omwille van mijn leeftijd of in de tijd waarin ik ben opgegroeid, maar... Ja.
0: Ik heb onze Jo nog iets gevraagd, namelijk analyseer deze boeiende vrouw eens aan de hand van enkele kernwoorden.
2: Roosje Perts kunnen we omschrijven als grappig, observant en veelzijdig.
0: Grappig, observant, veelzijdig. Dat is allemaal waar. Maar wat weten we niet? Wat zou jij er nog aan toevoegen?
1: Ik ben eigenlijk ook heel lief. Ik ben best wel lief. Ja.
0: En voor iedereen?
1: Ja, ik kan heel goed zien hoe iemand zich voelt of wat dat hij wil. En ik ga vaak accommoderen om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt.
0: Dat is wel een hele mooie eigenschap, hè?
1: Ja, ik kan veel zien. Soms heb ik het gevoel dat ik te veel zie.
0: Ja.
1: Ik zou liever wat minder zien.
0: Mm-hmm. Maar dan vind ik zo ICT, dat is heel rationeel. Dat staat heel ver van die sensitiviteit, hè?
1: Ja, de ICT is ook iets waar ik later ben ingerold. Omdat ik werkte in een school als leerkracht. Mm-hmm. Nederlands voor anderszaligen, maar dan was het corona. Mm-hmm. En dan hadden we de IT'er bij ons op school heel veel werk natuurlijk. En dan werd er gevraagd of mensen wilden helpen. En ik was er eigenlijk wel altijd al in geïnteresseerd. En dan ben ik bij hem beginnen helpen. En ja... Tijdens en na corona is eigenlijk... Ja, we hebben een stap als maatschappij, een stap gemaakt van 7 jaar op een tijd van 1 jaar. Mm-hmm. Dus er is in een enorme versnelling gekomen, waardoor dat er veel meer ICT-ondersteuning ook nodig was. Dus dan ben ik die IT'er gaan helpen. En zo ben ik er dan ingerold. En dan vond ik het frustrerend dat ik niet alles begreep. En dan ben ik dat gaan bijstuderen. Mm-hmm. Dan heb ik een... Dat was een postgraduaat ICT-coördinator. En ik vond dat fantastisch. Dat was dan aan de UCLL. Dat bestaat nu niet meer. Dat is spijtig. En daar kon je dat gewoon... Mm-hmm. Werd eigenlijk in heel korte modules de basic dingen uitgelegd. Mm-hmm. En ik vind nog altijd waanzinnig dat ik dat heb kunnen doen toen. Mm-hmm. Dat ik daar toch de energie voor had. En dat is gewoon heel fijn dat...
0: Jij bent jobzeker, hè, Roosje, bij zoiets. Aan de ene kant is het natuurlijk het ene uiterste. Aan de andere kant, ICT, de wereld kan er niet meer zonder. Hè, zoals je zelf zegt. Is dat goed, dat we zo meteen even terug naar vroeger gaan?
1: Ja,
0: naar, of dat je eigenlijk altijd zo lief geweest bent, ook als kind. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is voor zo meteen.
3: Dit is Viva la Vida.
4: Met Anne van Elzen en Roosje Perts.

0: Welkom bij Viva la Vida met podcast host, comedian en it girl, maar ook IT girl, Roosje Perts. Stel, we openen morgen in Leuven het Roosje Perts Museum. En ik ben curator, maar ja, het moet ergens mee beginnen, hè, met een voorwerp van vroeger. Wat heb je hier meegebracht,
1: ja, Roosje? Ik heb een oude, totaal afgeschenen foto meegebracht.
0: Dat is precies de gevel van een huis dat erop staat, of niet?
1: Ja, die hangt bij me thuis omhoog.
0: Oh,
1: al
0: dat
1: heel
0: is
1: lang.
0: Een frietkot.
1: Ja, en dat is de frituur Sint Maartensdal in Leuven. En dat is een foto daarvan. En ik heb die genomen toen ik nog student was. Mm-hmm. Vanaf dat ik 16 was, was dat in het Kruidvat 1 plus 1 gratis foto's.
0: Juist, vooraf te printen.
1: Vooraf te printen. En opeens werden foto's veel goedkoper.
0: Ja.
1: Foto's waren heel duur en dan de prijs zakte heel hard. En we hadden allemaal ons fotoapparaat van onze communie. Ja. Dus ik heb heel mijn jeugd gefotografeerd. En dus ik heb heel veel foto's vanaf mijn 14 jaar. Dat vond ik een hele leuke foto. Dat is een foto van de frituur Sint Maartensdal. Ik denk dat dat ergens 1999 moet zijn of zo. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik daar voorbij fietste. Want het was de vreselijkste periode in de stad. Is januari. Het heeft gesneeuwd 3 dagen geleden.
0: Dus je hebt dat allemaal van die mottige smeltsneeuw liggen.
1: Ja, en ja. Dus dat stond op die foto. En dat was dan een frituur, maar die was dan ook dicht.
0: Mm.
1: En ik vond dat zo een grappig beeld van, het is echt keislecht weer en dan is dat frietkot ook nog eens dicht en dat zoiets super tragisch.
0: Ja.
1: Ik vind dat leuk dat ik daar toen bij stil stond en een foto van heb genomen. Van hem genomen, ja.
0: Maar dat toont voor mij eigenlijk, ja, je zei, dat observerende.
1: Ja.
0: Dus waar dat je nu vanuit het beeldende vertrekken en daar dan achteraf die woorden aan geven, dat heeft er dus altijd in gezeten.
1: Ja, en dat vond ik leuk als ik zo kijk naar die foto's, want ik zie ook, ik heb heel veel foto's gemaakt van mijn kamer. Ik heb een foto mee, dat is mijn kot.
0: Ah, je kot. Oh.
1: Dat is mijn kot in 2006.
0: Oh, die parfum van Armani. Ja. De She, of hoe heet het? Dat bruin flesje. Ik had dat voor mannen in het donkerder.
1: Ja. En dus, ik weet, ik was perfect gelukkig daar.
0: Oh.
1: En als ik dat nu zie, dan denk ik, maar wat een rommelkot.
0: Dus dat was een goede periode in je leven, sowieso.
1: Ja.
0: Als we dan even terug gaan naar de echte kindertijd.
1: Mm-hmm. Hè?
0: Roosje Perts, geboren in...
1: 1983
0: in...
1: Leuven.
0: Hoe zou je jezelf als kind omschrijven?
1: Ik was een heel gelukkig kind. Ik had 2 oudere zussen.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn 4 en 6 jaar ouder. Ik heb die nog altijd. En dat was heel leuk om met 2 zulke voorbeelden te leven. Die hadden ook alle spullen die een oudere zus heeft. Dus ik vond dat heel leuk altijd om in hun kamer te gaan. We wonen in een... Ja, mijn moeder woont er nog in een heel mooi huis in Lübeck. Een grote tuin in de buurt van een bos.
0: Was dat dan een vrijstaand huis zo?
1: Ja, een vrijstaand huis. Mijn vader die werkte bij de VRT. Hij maakte documentaires voor PRT2.
0: Ja, wat dat nu Canvas is.
1: Ja, ja, hij heeft er echt prijzen mee gewonnen. Mm-hmm. Een Emmy Award bijvoorbeeld. En mijn moeder werkte in een school, in een middelbare school.
0: Geschiedenis,
1: leerkracht geschiedenis. Ja. Dus ja, zij was eigenlijk altijd thuis wanneer dus, dat wij thuis waren. Dus hele, hele mooie jeugd.
0: Mag ik ook dan zeggen, zo wat burgerlijk en zo
1: heel,
0: wat de betere middenklasse zo?
1: Allee. Ja, ja, dat was toch bij ons. Het was goed, we gingen op vakantie, we hadden 2 auto's.
0: Jouw papa is dan uiteindelijk overleden, vrij jong en onverwacht. Hè? Dus dat was, heb ik dan nu goed gelezen dat hij ging wandelen?
1: Ja, mijn vader is gaan wandelen en heeft dan waarschijnlijk een hartaanval gekregen. En dus ja, die was in ons leven, die zei ik ga wandelen en dan was die dood.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is heel gek.
0: Heb jij nu zelf een moeilijke connotatie met wandelen bijvoorbeeld daardoor?
1: Nee,
0: ja, maar dat zou kunnen. Hè, dat
1: nee, maar wat ik daar zeker aan heb overgehouden is dat ik altijd in doemscenario's denk.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik dat is heel vermoeiend en ik moet mezelf echt om de zoveel tijd herkalibreren van niet denken
0: resetten.
1: Dat alles slecht gaat zijn. Of iemand komt te laat, ik denk direct het ergste. Dat zijn hele stomme dingen. Maar dat is super vermoeiend.
0: Heb jij het gevoel gehad dat je daar als kind genoeg om hebt kunnen rouwen? Zo? Of hoe zag die rouw eruit bij een meisje van 12 dan?
1: Dat was zo'n... Ik denk dat ik mij toen vooral heb gestort op ik ga studeren en ik ga verder doen. En we hebben toen eigenlijk allemaal heel moedig en heel goed verder gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Op de beste manier dat we konden.
0: Was dat om jouw mama het ook niet lastiger te maken? Want,
1: ik denk dat ik daar toen gewoon echt niet over nadacht. Maar als je je ouder jong verliest, ik hoopte dan van, oh ja, tegen dat ik 25 ben, zal ik er wel vanaf zijn.
0: Mm.
1: Maar dat is een verdriet dat altijd opnieuw boven komt.
0: Ja, ja.
1: En dat vind ik wel spijtig, want ik zou er echt wel eens graag vanaf willen zijn.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar dat gaat niet, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Hè.
0: Wel, we gaan het daar zelfs nog over hebben, als dat goed is, over verdriet en omgaan met verdriet. Is er muziek die jij onmiddellijk linkt aan je periode als kind, maar dat kan ook later op kot zijn, of in je jeugd een plaat dat je zegt, ah wel, dat brengt mij nu echt terug naar de jongere versie van Roosje.
1: Wel, wij kregen in ons gezin voor de eerste communie een radio en voor de plechtige communie een stereoketen en een fiets. Dus het leuke was, omdat mijn zus dan ouder was dan ik, kreeg ik al veel sneller haar radio.
0: Mm-hmm.
1: En een van die liedjes was I Promised Myself van Nick Kamen.
0: Oh.
1: Dit zo'n heel nasaal geluid als hij zingt.
0: Wel, daar gaan we nu naar luisteren. See. Terug naar de stereoketen tijd met een dubbeldekker. Hè?
1: Yes.
0: Dat je zo twee cassetten tegelijk zo met de ene konden afspelen en de andere opnemen. Top van de wereld.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Ik ben Dina Tersago en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Don't Speak van No Doubt. Dat is echt, dat flitst mij terug naar mijn fuifperiode, mijn tienerperiode en zo de getormenteerde periode.

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
1: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
6: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: De Keunink, de slimme kijk op ramen.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
12: Dit is Viva la Vida.
13: Met Anne van Elzen en Roosje Perts.

0: Onze Nick Kamen en I Promised Myself. Dit is nog tot vanmiddag Viva La Vida met Roosje Pert. Welkom bij Bloed, Zweet en Kiezen. Dus eerst gaan we gewoon Roosje op een doodgewone dag. De wekker meteen afzetten 's ochtends of drie keer snoezen en iedere keer uit een levendig, intense, korte droom weer heftig wakker schieten.
1: Ah, dan het eerste, direct wakker worden. Ik wil echt geen intense dromen. Ik wil dat echt niet.
0: Nee. Nee. Maar ben je iemand die direct 's ochtends de wekker gaat en uit je bed veert en yep, ready to start the day?
1: Ik snoes wel een keer of twee, drie, maar ik wil wel niet zo van de heftige dromen hebben of zo.
0: Nee? Dus,
1: nee.
0: Ah ja, oké. Okay. Dan, ontbijten aan tafel of iets eten terwijl je ondertussen al drie andere dingen aan het doen bent?
1: Ja. Eten terwijl ik drie andere dingen aan het doen ben. Zeker.
0: Komt dat ervan, zo samen allemaal ontbijten?
1: Nee, dat doen we niet. Dus daarvoor zijn de schema's echt te verschillend nu. Mm-hmm. We hebben alle vier een ander startmoment van de dag. Dus dat is, het ontbijt wordt niet echt... Nee.
0: Een uur te vroeg klaar om te vertrekken of nog met ene schoen aan door het huis lopen terwijl je eigenlijk al in de auto moest zitten?
1: Oh, een uur te vroeg klaar.
0: Ja?
1: Ja. Ja, ik vind het echt niet leuk om ergens te laat te komen. En ik ben ook vaak voor optredens, ben ik ook vaak te vroeg.
0: En wat doe je dan? Gaat er dan zo met je auto ergens in de buurt aan een parkje staan om nog even iets te lezen of zo? Of ga je gewoon echt al binnen? Hallo, ik ben hier al.
1: Ja, ik ga binnen en ik ga al zitten. Ik heb met een iPad, met 4G. Ik kan me echt wel in stilte bezighouden, maar
0: mm-hmm. Germaniste ben je.
1: Mm-hmm.
0: Je gaf Nederlands. Een dt-fout in een bericht of iemand die groter als zegt?
1: Ah, dan groter als.
0: Kun jij je ergeren als mensen schrijffouten maken in berichten?
1: Ik ben altijd super blij. Zo van, oh leuk, die heeft een schrijffout gemaakt. Nice. Dan, ik kan dat echt niet opbrengen, omdat spelling is eigenlijk zoiets willekeurig dat gewoon bepaald is geweest door een paar mensen in een kantoor. Dus dat is... Ik weet dat niet.
0: Dat is niet iets wat een leerkracht Nederlands hoort te zeggen.
1: Nee, daarmee heb ik ook geen les meer gegeven.
0: Iedereen zit daar ook keihard nu op te hameren van die spelling van onze kinderen. En het trekt er niks meer. En we moeten weg van dat digitale. En ze moeten schrijven, want ze kunnen het niet meer.
1: En ik ben het ermee eens, volledig. Hè. Iedereen moet de spelling beheersen. Maar ik zelf, in mijn privéleven, hè, professioneel, zal ik er sancties voor moeten geven dan of zo... Mm-hmm. Maar in het echte leven vind ik het altijd zo'n opluchting als iemand een dt-fout maakt. Dan denk ik, oh leuk. En ook ja, ik heb de nieuwe spelling meegemaakt. Toen ik in het eerste middelbaar zat, mm-hmm. was het de nieuwe spelling. En moesten wij de nieuwe spelling leren. En toen dacht ik bij mezelf, ja... Pff.
0: En binnen het zoveel jaar veranderen ze het weer. Dus
1: ja,
0: point.
1: Want ik weet nog dat de oudere mensen toen zeiden... Ah ja, we hebben dat ook meegemaakt. 20 jaar geleden was er ook nog eens andere spelling. En dan dacht ik, ik ga dit nog meemaken in mijn leven. Mm-hmm. En dan is het logisch wanneer dat ze op 20 of 30 jaar tijd twee keer veranderd is. DT is niet veranderd. Het waren toen andere dingen. Maar mm-hmm. Ik heb nu gewoon woordenlijst.org... Mm-hmm.
0: Een hele avond zonder gsm of een hele avond zonder tv?
1: Een hele avond zonder gsm dan. Ja. Mm-hmm.
0: Ja. TV, the magic place to be.
1: Ik vind tv wel echt heel leuk. Ik vind tv supergoed.
0: Ja.
1: De Vlaamse tv is nog nooit zo goed geweest.
0: Oké, en waar hou jij dan nu ontzettend veel van?
1: Ja, ik kijk nu heel graag naar de Oude Witte Kerkers.
0: Ja.
1: CTM Go. Ik ben echt verslaafd. Het is ook leuk om op uw breedbeeld tv dat klein beeld te
0: zijn
1: zien.
0: Zijn die pixels aangepast? Nee.
1: Ja, je hebt dus gewoon twee zwarte stroken. Mm-hmm. En ja, het is heel leuk om het oude Vlaanderen te zien. Mm-hmm. En bijvoorbeeld zo de affiches in het dokterskabinet van dokter Nelly.
0: Ja, Nelly, dat hangt daar,
1: ja, dat hangt daar zo op. Zet hem op.
0: Ah, ja, die condoomcampagne.
1: Al die oude campagnes zie je daarin terug. Of bijvoorbeeld in het café van Marcel, de Schorre, mm-hmm. hangt de prijslijst omhoog.
0: In Belgische frang.
1: Ja, in Belgische frangen is het zo 35 frang voor een pintje.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn nog heel veel hele leuke dingen te zien.
0: Oh, ja. Dat is dus echt ook wel een trip down memory lane.
1: Absoluut.
0: Om naar te kijken. Het gouden randje, Roosje, dat is voor zometeen.
2: Dit is Joe.
3: Viva la

0: Radio en I'm Alive. Roosje, daarnet mocht je kiezen, geluk of gelijk, hè, dit of dat, het een of het ander. Maar soms gebeurt er iets waarvan je gewoon denkt, dit had ik nooit gekozen. En pas veel later merk je, maar het heeft wel mee bepaald wie ik ben geworden. Als je naar jouw leven kijkt, welke periode of gebeurtenis heeft jou in die zin, denk je, het meest gevormd?
1: Dan denk ik direct aan 2017, wanneer ik een hersenvliesontsteking heb gekregen. Dat was een keelontsteking die een oorontsteking is geworden. En dan werd die oorontsteking mastoiditis. Dat is een ontsteking van het bot achteraan uw hoofd. Mm-hmm. Maar dan heeft de bacterie zich door mijn schedel gevreten.
0: Oh.
1: En dan is die op mijn hersenvlies gekomen. Ik was naar de dokter gegaan, die had mij oordruppels gegeven. En dan was van, goed, dan gaat het beter gaan. En ik ga nog naar de vergadering op het werk en zo. Mm-hmm. En ben de kinderen gaan halen op school. En dan ben ik echt heel draaierig en slecht geworden. Ben ik in bed gaan liggen. En dan was zo 11 uur 's avonds. En dan heb ik tegen mijn man gezegd van, ik moet echt naar het ziekenhuis. Het
0: gaat voelde echt van, dit is niet...
1: Ja,
0: klopt ik zei, iets
1: het gaat echt niet meer. Het gaat echt niet meer. En ben ik met de taxi naar het ziekenhuis gegaan.
0: Ah ja, want uw man kon de kinderen ook niet meelaten op dat uur.
1: Ja. En dan, gelukkig is in Leuven heel gemakkelijk. Is er zo binnen de 10 minuten is er een taxi aan uw huis. En dan heeft hij mij naar spoed gebracht. En dan ben ik zo op spoed aangekomen in Leuven. En ik zo van, ik ben echt niet goed. En die zeiden van, ga maar zitten. Maar er kwam toen net iemand langs met een brancard. En ik zo, bedankt. En ik ben daarop
0: gaan liggen.
1: Ik ben gewoon op die brancard gaan liggen. Ik ben niet eens gaan zitten. En dan moet je die gedachte hebben, oei. En dan was dat heel veel pijn beginnen doen aan mijn oor. En dan heb ik echt zo liggen roepen. Dat ze zo zijn komen zeggen van, mevrouw, je moet stiller zijn. Want je maakt de andere patiënten hier bang. Maar ik had echt kei veel pijn. Oh. En ik had echt zo Van Gogh moment van snij mijn oor eraf.
0: Ah, ja.
1: Ik wil echt nooit meer horen. Het is goed. Als dat is, doe heel veel pijn. En dan hebben ze mij morfine gegeven,
0: Amai.
1: Had ik gezien achteraf.
0: Ah ja, want dan vanaf dat moment ga je dan ook een beetje buiten westen.
1: Ja, ja.
0: Dan ben je in een soort coma beland, of niet? Of hoe moeten we dat benoemen?
1: Nee, omdat ik heb dat allemaal nog wel redelijk bewust meegemaakt. Want dan kwam zo de ene dokter na de andere. En dan werd ik op de intensieve zorg. Word je dan in een cirkel gelegd met de meest intense mensen.
0: Huh?
1: Zo'n beetje gelijk als, er is binnen... Binnen de spoed, dan heb je de intensieve. En ik weet nog dat we zo... Allee, ik denk dat, toch dat ik dat gezien heb. En
0: dat is
1: dan
0: misschien een hallucinatie van die morfine.
1: Wel of zo. Maar ik had het gevoel, wij liggen hier met 6 of zo.
0: Uh-huh.
1: Dan kwamen er dokters. En dan, dan kwam er een, kwamen ze mij halen. Mijn man was daar toen bij. En dan zat ik in een rolstoel en duwden ze mij naar de onderzoekskamer. En dan keek die dokter in mijn oor... Dan op Google Images. En dan terug in mijn oor. En dan
0: kwamen er nog... Google Images?
1: Ja, dus of Bing Images, denk ik dat was. Omdat die... Ja, ik snap dat wel. Ik vind dat goede zorg. Wanneer dat die zo de meest actuele... Ik snap dat.
0: Allee,
1: ik zou het ook doen. Waarom moeten we het anders zoeken?
0: Ik dacht dat die dat geleerd hadden.
1: Dus het was echt iets... Dat is echt iets raar, want ik weet nog ook al dat ik daar zat en ik zag die dat doen. En ik dacht, ik ga hier kei lang zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga hier lang zijn.
0: Maar heb jij ooit een moment gedacht van, fuck, dit is hier goed mis? En dat is hier allemaal niet meer zo vanzelfsprekend dat ik hier deftig doorkom?
1: Ik was eigenlijk direct geïnteresseerd in het medisch proces. Dus dat is wel goed. Ik ben blij dat ik op dat moment nooit heb gedacht van... dat kan hier gedaan zijn of zo. Het is maar gewoon, als ik er dan al een week was... dat de verpleegster zei van... Ja, je waart wel op een bepaald moment... een van de precairste patiënten hier. Dat ik dacht van, amai.
0: Mm-hmm.
1: Dat is wel... Die informatie, dat heeft mij wel een shock gegeven.
0: En dan het gouden randje, hè,
1: ja.
0: Roos? Want uiteindelijk, je hebt daar 2 weken doorgebracht.
1: Ja, en dan het goede was wel dat ik toen dacht van... Ja, stel... Ik was super blij. Ik heb mijn man, ik heb mijn kinderen. Ik heb een hele goede basis. Ik ben super blij dat ik dat heb. Maar ik heb wel altijd een zoekend gevoel gehad in mijn werk.
0: Mm-hmm.
1: En vanaf dat ik klein was, zei mijn moeder wel van... is dat zo grappig, je moet stand-up comedian worden. En toen had ik wel het gevoel van... ik moet het wel doen dan. Toen was ik thuis van april tot juni.
0: Mm-hmm.
1: En dan had ik eigenlijk heel veel... tijd om te recupereren. En ik vond dat leuk dat ik...
0: Zonder schuldgevoel mocht thuis zijn.
1: Ja, beter. Maar het was ook wel echt een periode van herstel. Want ik was super vergeetachtig. Ik hoorde toen ook niet zo goed. En ik vroeg me soms af van, ga ik hier volledig van herstellen? Mm-hmm. Wat ze tegen mij zeiden, dat gaat sowieso zijn. Je gaat er niks van overhouden. Dus ik ben blij dat dat ook was. Maar dan dacht ik, het is misschien wel goed als ik me zo wel wat bezig hou met dat schrijven. Zodat ik daar toch wel mee bezig ben. Omdat de eerste weken kon ik soms heel moeilijk op woorden komen.
0: Mm-hmm. Wij spelen hier gewoonlijk de gevoelige snaar. Mm-hmm. Dat is een nummer waarin dat uw emoties eigenlijk wel aangesproken worden.
1: Ja, je hebt van Enigma heb je de Return to Innocence. Maar je moet weten dat ik dat echt zo, als die man zo...
0: Oh, dat is eigenlijk echt ook de jeugd.
1: Dus ergens is dat heel grappig, maar ik vind dat ook een mooi lied. En gewoon die naam Return to Innocence, omdat eigenlijk... Ik kan daar heel emotioneel van worden. Omdat, we zijn als mensen... Eigenlijk wil iedereen gewoon het goede. Mm-hmm. Er is niemand echt heel slecht. En er wordt niemand slecht geboren. En mensen begaan dingen omdat er omstandigheden zijn waardoor dat ze zo worden of zo. En dan dat idee van waar dat je geboren wordt, dat zoveel... bepaald.
0: Die predestinatie eigenlijk.
1: Ja, ik vind dat zo... Ik ben super blij dat ik ben terechtgekomen waar ik ben terechtgekomen. En zeker als je kinderen hebt, en je ziet het zelfs het moeten niet eens je kinderen zijn of zo, maar je ziet zo, soms zo die innocence. Mm-hmm. Dat kan me soms zo... dat ik soms zo zie bij mijn eigen kinderen. Zo van, het is puur goed. En soms zie je dat ook bij andere mensen. Je leert die dan kennen of je kent die al lang opeens. En opeens zeggen die iets of zo. En je merkt dan, het is puur goed.
0: Wow. Dat is mooi.
1: Ja.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet... betalen we hem terug? Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
3: Ach.
2: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise.
4: Mm-hmm.
5: En dan ook nog 2...
4: Wat is dat alles meneer?
5: Geef mij ook nog 1...
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op het eten? Of?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag Lufion Babyfond Platinum 3+ voor €69. Ga dus snel even bollen.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platenfilms.
10: Panzers for Life!
9: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
11: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Viva la vida.
12: Met Anne van Elzen en Roosje Perts.

0: The Return to Innocence, oftewel pure goedheid, zuiverheid van Enigma. Roosje, we hebben het net gehad over de momenten waarop dat leven serieus binnenkomt. Bij u was dat via een keelontsteking.
1: Ja.
0: Maar gelukkig bestaat een leven voor het grootste deel niet uit de grote, grote knelpunten. Het bestaat uit dinsdagen, een goede koffie, thuiskomen. Iets waar je elke week naar uitkijkt. En kleine dingen waarvan je misschien maar pas beseft hoeveel ze betekenen wanneer je ze even niet hebt. Dus we gaan nu uw persoonlijke geluksformule samenstellen. En dat is dagelijks plus wekelijks plus jaarlijks is Roosje Perts haar geluk. Wat is zo'n dagelijks ding dat jij doet waarvan dat je zegt, ah wel, dat maakt mij nu echt kei blij.
1: Wat mij heel gelukkig maakt, is eten.
0: Mm-hmm.
1: Ik eet heel graag. En wat mij dus extra gelukkig maakt, en wat ik elke dag besef, is dat ik kan eten wat ik wil.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb de middelen op dit moment om te kopen wat ik wil.
0: Oké.
1: Ik woon in de stad, dus ik kan het gaan halen. Als ik zin heb in een zeer specifiek ijsje, ga ik het waarschijnlijk wel vinden in een nachtwinkel.
0: Mm-hmm.
1: Zo dat vind ik, vind dat heel, heel leuk. Ik kan op mijn werk zitten, zin hebben in iets en dan kan ik dat eigenlijk 's avonds hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat een heel groot geluk.
0: Ja, wat is er zo iets waar je zo van kunt gaan beginnen verlangen? Van, dat kan ik straks gaan halen.
1: Ja, mijn grote favoriet is pickleschips natuurlijk.
0: Oh, mm-hmm, ja.
1: Eet ik heel graag. Maar ja, nu varieert het. Maar ik heb heel graag een voorraadje. En ik vind het heel leuk om mijn voorraadje te hebben van dingen die ik lekker vind. En ik vind het ook heel leuk om snoep te kopen voor mijn kinderen en voor mijn man. Mm-hmm. Zo druk ik ook echt mijn liefde uit. Mm-hmm. Je mag echt niet tegen
0: Dus dat is uw liefdestaal.
1: Ja, dat is echt mijn liefdestaal.
0: Die snoepjes dat jij zo graag eet.
1: Ja, ja echt wel. Je mag niet tegen mij zeggen wat dat je graag eet, want dan koop ik ga dat altijd weten en dan koop ik dat voor u.
0: En wekelijks, Roosje?
1: Dus dat is nog niet zo lang, maar wat ik nu heel graag doe wel, is zo aquagym. Dat is met een groep vrouwen die allemaal ietsje ouder zijn dan ik.
0: Mm-hmm. Heerlijk.
1: Heel, heel leuk om aquagym te doen.
0: Dat heel leuk, kan je dat zo eens concreter maken? Wat brengt dat jou?
1: Ik vind het fijn om bij mensen te zijn die iets ouder zijn dan ik, die zoal hebben geleefd en dat ik zo zie van,
0: het komt goed.
1: Het
0: geruststellende.
1: Het is heel geruststellend.
0: Jaarlijks. Zijn er jaarlijkse tradities? Ik heb het dan niet over mijn kerstavond en die dingen, maar echt iets dat typisch.
1: De druivenfeesten in Overijse. In Overijse heb je altijd voorlaatste weekend van augustus de druivenstoet.
0: Uh-huh.
1: En voor mij als kind was dat de hoogdag van de grote vakantie, want er is dan de stoet van de verenigingen. En dat is heel leuk. Dat is de Giro, de Scouts, de hondenschool, de majorette, alles. En dan had je ook de reclamestoet en die gooien snoep. Dus dat is een soort carnavalstoet, maar dan in augustus. En de druiven van Overijse worden dan gevierd. En ja, mijn moeder is van Overijse, dus het was daar dan altijd familiefeest. En dat was voor mij echt zo'n leuke, leuke dag. Dan zag ik mijn neven, dan hadden wij taart. Er was zo rosbief van mijn oma. Mm-hmm. Wat ik toen als kind totaal niet zo hard apprecieerde als dat ik het nu zou doen.
0: Maar rosbief was wel een feestmaal.
1: Ja, dat was echt zo. En dan, ik zou dat graag echt nog een keer eens eten. Die maakten ook zo wortelen met heel veel suiker erbij.
0: Ja.
1: Ik zie die zo nog de zak gieten.
0: Karamelliseren, ja.
1: Niemand zou dat nog doen. En nu, behalve zo Jeroen. Meus.
0: Sorry, maar ik doe
1: Vroeg
0: dat.
1: Dan nog?
0: Ja, mijn man is zo'n zoete bek. Die vraagt dat ook echt. Witloof, dat is bijna een dessert bij ons.
1: Zalig.
0: Ja,
1: vanaf dat de kinderen zo 2 en 4 waren, zijn we ook beginnen gaan aan de druivenstoet. En ja, ik vind dat een heel belangrijke dag.
0: Dus jouw geluksformule, dagelijks uitkijken naar het in Leuven altijd beschikbare voedsel, wat het ook is, het bijzondere ijsje, wekelijks aquagym met de dames die een fantastisch geruststellende leeftijd hebben.
1: Absoluut.
0: En jaarlijks de druivenstoet in Overijse. En dat is puur geluk voor Roosje Perts.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen
3: en Roosje Perts.

0: was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Het zijn Amazon Prime-deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
7: Ja, goedemorgen. In Bertem in Vlaams-Brabant is een meisje van anderhalf overleden nadat een van de ouders haar vergeten was in de auto. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het gebeurde vrijdag. De ouder moest het meisje naar de kinderopvang brengen, maar was dat blijkbaar vergeten, waardoor ze de hele dag in de auto bleef zitten. De ouders ontdekten dat pas 's avonds. Ze brachten het meisje nog naar het ziekenhuis, maar daar konden ze niets meer doen. Er loopt een onderzoek. Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Dat meldt de Waalse krant Sud-Info. Het zou gaan om een man van in de 30 uit Charleroi. Die zou toegegeven hebben dat hij drugs verkocht heeft aan Brian op de dag dat de twee verdwenen eind juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onet bij Dinant. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies met hen gebeurd is. In Zuid-Afrika zijn 27 doden en bijna evenveel gewonden gevallen bij 2 schietpartijen in cafés. Eerst in Johannesburg. Daar begonnen gewapende mannen in het wilde weg te schieten. Zeker 17 mensen kwamen om. De bende stal ook gsm's. Bij de tweede schietpartij in Kaapstad vielen 10 doden. Wat de daders bezielde is niet duidelijk. Vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs en enkele buien en 28 graden.
6: Viva la vida.
4: Met Anne van Elzen en Roosje Perts.

0: bij Viva La Vida. Mijn gast vandaag is Roosje Perts. En Roosje, het eerste uur hebben we zo wat geprobeerd te achterhalen wat u allemaal gelukkig gemaakt. Hè? Waar je vandaan komt, wat jou ook mee gevormd heeft. Maar ik vind dat we ondertussen een beetje te veel respect voor u aan het krijgen.
1: Sorry.
0: Dus daar gaan we nu iets aan doen. Ja. Tijd voor onze blunderbingo.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik geef u een gênante situatie. Is ze jou overkomen, dan zeg je de bingo. En bij een volle kaart, dan zeg je de mens verklaard. Je bent al 5 minuten gezellig met iemand aan het praten en je hebt werkelijk geen idee wie deze mens is, want je hebt meegedaan aan de slimste mens. Die oude klasgenoot van vroeger, die komt terug op je pad, maar je kunt hem niet plaatsen. Bingo, ja of nee?
1: Bingo, ja.
0: En wat doe je dan? Ga je dat dan ook zeggen? Ga je zeggen van, ik ben het kwijt, ik weet niet meer wie dat jij bent?
1: Ja, ik zeg het redelijk snel wel. Dus 5 minuten is lang,
0: hè?
1: Ja. Dus nee, ik vraag het redelijk snel. En ik excuseer me dan ook van, ja, sorry, ik weet niet meer waarvan we elkaar kennen.
0: Je struikelt in het openbaar en nog voor je controleert of alles lichamelijk in orde is, kijk je eerst, heeft iemand mij gezien hier in Leuven?
1: Ja, ik struikel geregeld. Ben een keer gestruikeld op het podium ook.
0: Mm-hmm.
1: Dan werd ik aangekondigd. Ik loop zo aan bang. Ja,
0: ja, en je omarmde die onhandigheid? Of,
1: ja, ik ben daar nu voor verzekerd. Ik had ook een optreden met Seppe Toremans. En die heeft een keyboard.
0: Mm-hmm.
1: En een iPad op een staner.
0: En je hebt schrik als ik dat ombots? Of
1: ik heb dat omgebotst.
0: Ah.
1: Ik heb dat omgebotst, ja. Gelukkig ging dat nog, maar ja, daarom ben ik verzekerd ook. En het was niks kapot, er was niks aan kapot. Dat is goed. Ik heb ook een keer de spots per ongeluk van het podium.
0: Zeg maar, dat klinkt alsof dat jij voor niks werkte,
1: ja,
0: Roosje.
1: Maar ja, ik heb 700 optredens of meer.
0: Ja.
1: Dus er gebeurt soms wel iets.
0: Je stuurt een bericht over iemand, maar in plaats van dat je het naar de ontvanger stuurt, stuur je het naar degene waarover het gaat.
1: Ja, bingo. Ik denk dat me dat ene keer overkomen is. En daardoor ben ik daar nu hyper alert op. Ik ben er echt hyper, hyper, hyper alert op.
0: Was het zo erg?
1: Ik weet niet meer wat dat was. Ik denk dat zelfs nog uit de sms-tijd was, toen er nog geen WhatsApp was of zo. Dus ik probeer dat echt wel heel goed te vermijden. Zo echt roddelen over iemand of erge dingen schrijven of zo, dat is ik probeer dat niet in het schrift te hebben. Zo, want zeg maar zo, script aanmanend is ons gezegd geweest. Want wat je schrijft, blijft.
0: Ah ja.
1: En dan denk ik ook, ja, zo een screenshot is snel gemaakt of zo. Dus als je merkt dat in een gesprek zo echt een beetje intens wordt, dan bel ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ah, ja.
1: Ik wil het niet.
0: Nee.
1: Want,
0: niet zwart op wit, gelijk dat
1: nee,
0: ze zeggen. Hè?
1: Want je hebt soms zie je zo van die op tv zo van, ja, je hebt toen dat gestuurd en die heeft toen dat gestuurd en die heeft dat voor u gezegd. Die heeft dat voor u gezegd, zie, die heeft dat. En dan denk ik, wow. Ik wil echt vermijden dat er ooit
0: geen drama.
1: Dat er geen drama is. Ja.
0: Ja. Geld, Roosje, dat is echt iets dat goed ruikt. Hè? Dat heb je meermaals

0: Ook in de slimste mens laten horen van dat dat op zich, dat dat heel, dat je jezelf wel iemand noemt die dat graag ziet.
1: Ja, ik ben daar wel, dat is eigenlijk, ik had onlangs nog een bericht gekregen van iemand die zei, misschien moet je het daar iets minder over hebben.
0: Oh, dat is jammer, want we gaan het daar nu subiet over hebben.
1: Nee, maar sorry. Dat is goed, nee, ja. Dat is oké, okay, dat is oké, okay, maar okay. Ja.
0: Als het oké is, gaan we dat zo meteen doen in Money Time.
2: Viva la vida. Met Anne van Elzen en Roosje Perts.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hey, ik ben Gies Winnen en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is London Calling van The Clash. Omdat dat een

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Dit is Joe.
0: Viva la vida.

0: Santana en Maria Maria. Geld is heel belangrijk. Je wordt daar heel gelukkig van, Roosje. En je checkt blijkbaar meermaals per dag jouw bank-app. Je checkt dat eigenlijk als een frigo. Is er iets bijgekomen? Is er in één keer iets waarvan mijn oog nog niet opgevallen is? Of is dat echt...
1: Ja, ik hou alles wel goed in de gaten.
0: Ja.
1: Ik vind dat logisch. Ik heb... Ja, weet je wat het is? Ik ging studeren als ik 18 was. En mijn kot werd betaald. Maar ik had dan... Ja, ik kreeg dan mijn geld voor mijn eten te kopen. En ik kreeg ook een wezenuitkering. Omdat mijn vader overleden was, kreeg ik van zijn levensverzekering kreeg ik een wezengeld. En dat wezengeld werd rechtstreeks gestort op mijn rekening. Dus ik kreeg een stuk van mijn moeder 2 weken. En dan een ander stuk was het wezengeld. En dat heeft mij wel toen heel hard... gevormd, denk ik, op dat moment. Omdat ik wist van, ah ja, nu... Zo gaat het in het echte leven ook zijn.
0: Mm-hmm.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ja, zo van, ik heb...
0: dit is de verantwoordelijkheid.
1: Dat is mijn budget.
0: Ja.
1: Dat is mijn budget en daar moet ik mee leven. En ik weet ook, toen ik 12 was, had ik zo'n Action jongerenrekening gekregen. En dan kreeg je ook al een bankkaart. En dan was dat zo speciaal van, je hebt nu een bankkaart. Dus ik was dan ook wel als kind zo bezig met mijn bankkaart en mijn rekeninguittreksels. En ja, ik heb dat altijd belangrijk gevonden om dat goed te, te controleren. Ja. Ik weet niet.
0: Maar dat is ook een vorm van veiligheid, hè? Dat is ook zoiets van...
1: Ja.
0: Ik hoorde jou daar straks zeggen, ik heb graag mijn stack van chips. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb dat ook. Ik buffer ook wel zo wat. Precies van, je weet nooit. Hè?
1: Ja.
0: Zo van. En dat is ook een beetje wat er met geld kan gebeuren. Dat je zo toch echt die buffer wel nodig hebt. Niet flirten met de rode cijfers. Hè?
1: Ja, en dat is ook... Ja, wij kwamen dan, ik zat in een gezin met 2 verdieners. Opeens werd het een 1 verdiener. Hè? En mijn moeder heeft dat fantastisch gedaan. Maar dat was ook wel...
0: Een verschil.
1: Een verschil. Hè? Mm-hmm. En ik heb dat niet gevoeld... Ik heb dat niet gevoeld in niks. Maar ik heb het wel geweten. Ik heb het wel opeens zo van... Oei, dat weet ik nog. Dus dat is iets in mij. En ik vind dat ook wel stom. Omdat ook het laatste jaar heb ik ook veel over geld nagedacht. En er veel over gepraat. Omdat ik dan minder ben gaan werken. Op school. Ik ben op tournee. Dat zijn allemaal... Dat was eigenlijk ook een nieuwe job... om op tournee te zijn. Dat waren ook weer andere inkomsten. En dus dat is een totaal ander plaatje. En niemand in mijn familie... Allee, in mijn gezin sowieso niet... is er zelfstandige. En komen uit een ambtenaarfamilie eigenlijk. Dus ja, ik ben zo... Ja, oké, mijn neven zijn dat nu wel, maar... Ja, dus voor mij is het wel raar.
0: Ja, ik snap het. Het zelfstandig zijn, hè, en alles wat daarbij komt kijken, je bent niet daarin opgegroeid. Hè.
1: Nee. En
0: die sociale bijdragen en zo, dat zijn allemaal redelijk nieuwe termen.
1: Dat zijn nieuwe dingen en dat zijn ook nieuwe beslissingen die dat je neemt. Ja, Dat was allemaal nieuw.
0: Heb jij vroeger zo vakantiejobs of zo gedaan?
1: Ik heb in de Kwik in Corbeek-Lo gewerkt.
0: Aan de drive-in?
1: Ja, aan de drive-in, ja.
0: Echt? Ja. Wat moest je dan zeggen?
1: Wacht, hè. Goedemiddag, welkom bij Kwik Corbeek-Lo. Mijn naam is Roosje. Mag ik het maximum nu aanbevelen? Wat is de bestelling, alsjeblieft?
0: De max.
1: 3 jaar gedaan.
0: 3. Top!
1: Ja, het was superleuk om daar te werken, omdat... Ik ben daar begonnen, denk ik, in 1999, als ik 16 was. Of misschien was ik 17, een jaar later. Maar dat was zo leuk. Je kreeg dan zo de opleiding. En dat was zo, echt zo'n beetje in de Amerikaanse sfeer. Zo. En dan werd er getoond van, dit is de Maria-set. En dat is dan zo het stoffer en blik.
0: Ah, ja.
1: Elk ding had zijn eigen naam. Zo, de emmer heet dit. Deze schep voor de frieten mee te doen, dat is de naam. Omdat dat wel duidelijk moest zijn als je communiceerde waar dat je het over had.
0: Maar goed.
1: Dus dat was... Ja, dat dat was wel leuk. Dat was dan zo'n trainingsje, denk ik, van 2 uur of zo.
0: Ja.
1: En dan mocht je aan de slag en dan zo met een headset en dan zo al die frieten bakken terwijl dat die kwamen en het in zakken steken. En ik deed dat wel enorm graag. De mensen waren heel gelukkig als ze het kwamen halen. Want dat was toen ook nog, dat bestond ook nog niet super lang.
0: Nee, dat was kei nieuw en niet elke stad had dat. Hè. Je moest er al voor gaan zoeken om dat tegen te komen.
1: Ik denk dat is denk ik begonnen als ik 10 jaar was of zo. Want ik weet dat nog, want de VRT organiseerde toen voor de kinderen van zijn personeel de Samson Show.
0: En, de chance had jij natuurlijk, ja.
1: En ik weet nog, ik had dat tegen Gert Verhulst gezegd, van ik ben nog als kind naar de eerste Samson Show gekomen in de Elisabethzaal. En hij zei toen, ja, maar wat dat Gelle hebt gezien, was de generale repetitie en Gelle moest komen. Ik heb er nooit door gehad.
0: Ah.
1: Blijkbaar waren de kinderen van het VRT-personeel dan zo...
0: De proefkonijnen.
1: Ja, blijkbaar. Ja. En dan weet ik nog ook dat toen was de Kwik nieuw. En dan zijn we met de trein naar Antwerpen gegaan met mijn vader. Samson Kerstshow. En dan daarna Kwik gaan eten. En dat was echt zo voor mij van wauw. Mm-hmm. We zijn in Amerika nu.
0: Ja.
1: Is,
0: Amerika is getting closer.
1: Ja, is hier, ja.
0: Zometeen is het leeftijd. 43 ben je, Roosje. En ik heb een spiegel bij. We gaan er eens in kijken.
1: Oh. Viva la vida. Met Anne van Elzen.

0: Viva la vida, vandaag zit Roosje Perts bij mij. Er bestaan van die onzichtbare deadlines in een mensenleven. Op je 18e moet je ongeveer weten wat je wilt doen met je leven. Daarna moet je weten dan ook nog eens wat je met die studie wilt effectief gaan doen. En ergens rond je 30e wordt dan verondersteld dat je door hebt van, voilà, dat is het dan. Maar jij was ongeveer 35 toen je dacht, ik word stand-up comedian. Heb jij ooit het gevoel gehad van, ik ben laat begonnen? Of was het perfect de juiste timing?
1: Ik denk dat ik te laat ben begonnen, ja.
0: En waarom te laat?
1: Liever wat vroeger begonnen zijn, denk ik. Omdat ik nu nog altijd het gevoel heb dat ik zo heel erg aan het begin sta ervan. Dat maakt het soms ook zo moeilijk van, ik ben al zo oud, maar ik ben er toch nog nieuw in of zo. Maar ja, want uiteindelijk doe ik het toch wel ook wel weer enkele jaren. Ja.
0: Maar aan de andere kant, heel herkenbaar. Ja. Maar ja, uiteindelijk, je deed het vroeger in je studententijd en kindertijd ook, was je ook al volop aan het registreren.
1: Ja, dat is waar.
0: Registreren, hè?
1: Dus eigenlijk staat er geen leeftijd op. Maar ik vind het ook wel leuk om mezelf altijd wat heruit te vinden. Mm-hmm. Dus soms heb ik daar wel spijt van, want soms zie je mensen die een lange carrière hebben en doorgroeien in een bedrijf en daar wel bij varen. En
0: een soort van anciëniteit en credibiliteit.
1: Ja, en dan denk ik van, ik ben wel geregeld veranderd. Ja, maar dat is ook wel het pad dat ik heb gekozen. Soms schaam ik me daar bijna zelfs over, van hoeveel het is geweest of hoe lang mijn cv is. Dat is nu al 3 pagina's. Mm-hmm.
0: Ja, dat is hoe dat leven loopt.
1: Dat is hoe dat leven loopt, inderdaad. Zo gaat het. En dan denk ik ook van, ik heb wel echt geleefd. Ik heb heel veel beslissingen gemaakt waarvan mensen dachten van, oei, dat gaat niet goed komen of wat doe jij nu? En ja, ik heb dat dan wel gedaan.
0: En kan je daar eens een voorbeeld van geven? Zoiets wat mensen zeiden dan, nee, Roosje. Dus.
1: Ja, zo vaste jobs opgeven. Maar je ziet daar toch goed. Of toch willen veranderen.
0: Maar dan wel altijd je eigen ding gevolgd. Wel knap.
1: Ja, dus ik ben heel dankbaar dat ik in zo'n veilige cocon heb gezeten waarin dat ik die veranderingen ook heb kunnen maken.
0: Wat is zo'n karakterieel punt waarvan dat je kunt zeggen van, wel zie, dat is echt positief geëvolueerd met het verouderen?
1: Jaloezie. Mm-hmm. En jaloezie is wel beter geworden. Omdat toen ik een puur was en mijn vader was overleden, dan kon ik echt heel jaloers zijn op mijn vriendinnen met een intact gezin.
0: Ja.
1: Ik kon heel veel oneerlijk vinden. Mm-hmm. Zo van, waarom heeft die dat wel en ik niet? Mm-hmm. Of dan heeft die nog die chance. En ik kon heel veel vergelijken en jaloers worden. En die jaloezie heeft mij soms wel op goede punten gebracht. Ook een gouden randje. Mm-hmm. Hè? Bijvoorbeeld, ik was gebuisd bij Germaanse op een aantal vakken. En iemand anders, waarvan ik dacht, we zijn even goed, die had er minder of zo. Mm-hmm. Dus gewoon puur op dat gevoel van, puur op die jaloezie, heb ik mezelf voortgedreven. En nu vind ik dat heel lelijk. Ik vind dat echt heel lelijk van mezelf. Maar dat heeft me toen aangewakkerd.
0: Welke eigenschappen heb je eigenlijk van jouw papa?
1: Wel, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat ik heel goed kan coördineren. Hij ook goed in zijn werk. Ja, het is eigenlijk erg, maar hij is natuurlijk zo vroeg gestorven dat ik...
0: En precies
1: dat ik, helemaal het, heb... Ik heb hem niet gekend als volwassenen tot volwassenen. Ik heb hem alleen gekend als meisje tot een vader. En dat is heel anders. Ik heb heel veel eigenschappen niet gezien van hem. Mm-hmm. Maar daarom heb ik ooit wel afgesproken met een collega van hem.
0: Ja.
1: En dan had ik die gewoon een mail gestuurd.
0: Hoe was die als maat? Hè?
1: Ja, van hoe was mijn vader als collega? En dan vertelde die wel dingen. En zei van, ja, uw vader kon op vergaderingen niet verdragen als er te lang rond de pot werd gedraaid. En uw vader wou heel strikt afstemmen. Het is van zo laat tot zo laat. En dan dacht ik, dat is bij mij ook echt helemaal hetzelfde. Mm-hmm. En dan dronk die veel koffie. En dan was, uw pa dronk heel veel koffie. En ik weet, ik drink ook. Zo van die dingen was wel leuk.
0: Maar ik vind dat wel heel tof dat je die stap gezet hebt.
1: Ja, dat was wel... Ik vond dat ook wel heel fijn dat die mensen met mij wou afspreken. Ik denk dat ik dat ook heel graag zou willen doen.
0: Voor iemand.
1: Voor iemand. En ik had heel veel, heel specifieke dingen opgeschreven.
0: Zo echt naar gewoontes, echt?
1: Ja, dat wou ik echt weten, van wat voor een collega was dat. En ja, dat is leuk.
0: De laatste plaat, Roosje. Heb jij zo'n plaat waarvan dat zegt, ah wel, daarop mogen ze mijn urne of mijn kist nu een keer echt naar buiten dragen ze?
1: Ja, een heel leuk liedje vind ik, The Rhythm of the Night. Dat is een heel leuk... ik ga nu niet meer uit in nachtclubs of ik weet niet wat, maar ik vind dat een heel leuk lied. Ik vind dat er veel levensplezier in zit en ik heb heel veel plezier gehad in mijn leven. Ik heb heel veel plezier gehad op de dansvloer. Ik heb daar heel mijn leven gefantaseerd. Dat is gewoon een leuke plaat.
0: The Rhythm of the Night van Corona. De laatste plaat van Roosje Perts.
2: Viva la vida.
3: Met Anne van Elzen en Roosje Perts.

0: The Rhythm of the Night van Corona. Zalige laatste plaat. Allee, hopelijk moet die nog heel lang niet gedraaid worden, hè? Uiteraard. We hebben het nu al gehad over jouw geweldige jeugd, onder andere op kot en in de McDonald's van...
1: De kwik van Corbeek-Lo.
0: Over geld, een beetje ouder worden, carrière enzovoort. Maar de liefde, daarover heb ik het ook altijd even. We gaan het daar niet te lang over hebben, maar ik vind het wel leuk om te weten te komen waarom dat jouw man nu eigenlijk voor u de perfecte man is zoals hij hem zelf beschrijft.
1: Ja, mijn man en ik zijn intussen 17 jaar getrouwd. Dus ja, we zijn alle twee geëvolueerd of anders geworden. Hè. Mijn lichaam is keiveel veranderd. Ik ben bijgekomen, vermagerd. Mijn gezicht is veranderd.
0: Maar hij verandert ook.
1: Hij verandert ook. Dus ik vind ons zo goed, omdat we elkaar gewoon heel goed aanvullen.
0: Ja.
1: Hij is veel stabieler dan ik in zijn werk, in alle dingen. En bij mij is het allemaal een beetje grilliger of zo. Dus ik denk dat het voor hem ook altijd wel entertainend is.
0: Ah, wel, ik ga het zeggen. Dat moet voor hem ook plezant zijn.
1: Ja, dat moet ergens ook plezant zijn. Dus daarom vind ik hij is ook heel grappig. Heel grappig.
0: Dat wilde ik eigenlijk ook nog wel eens weten. Van is dat echt zo een voorwaarde natuurlijk, van dat grappig zijn? Is datgene waarop dat je gevallen bent? Of?
1: Onder andere, ja.
0: Buiten het feit dat hij super knap en groot en we hebben allemaal geen beeld van hem. Ja. Maar dat is ook goed zo, dat laten we zo.
1: Het is heel grappig en wij kunnen heel lang praten.
0: Ja?
1: Dus dat is
0: dat is de max. Ja. En over de gewone dagelijkse dingen, of gaat dat soms echt diep filosofisch eraan toe?
1: Ja. Alles eigenlijk, ja.
0: Ja. Allee, de max. Goed, Roosje, de liefde, valt dat voor u ook in een plaat te gieten qua tekst of qua melodie of zo? Dat je zegt, dat is nu waar dat voor mij liefde om draait?
1: Ja, ik vind het nummer Lucky Star van Superfunk en Ron Carroll vind ik heel mooi. Omdat dus die man die zingt wat je eigenlijk wilt zijn voor iemand dat je graag ziet. Want hij zegt zo van, I want to be your lucky star shining down on you. En dat vind ik heel mooi, want als je echt veel van iemand houdt, dan wil je dat jij dat bent voor voor die persoon.
0: En blijft, hè?
1: Ja, ja. En, dus ik vind dat een prachtig lied. Ik vind dat echt zo... Die zegt dan ook dat ze samen complete zijn. Dat die er altijd gaat zijn. Dat is dat is ook gewoon een hele goede plaat van Superfunk.
0: Oké, ik ken ze. Maar dat zijn allemaal zo ook platen uit mijn studententijd die dat jij pakt. Hoor, dat ik ook allemaal direct denk, natuurlijk. Een symbiotische plaat dan eigenlijk ook. Hè? Daar gaan we dan nu naar luisteren.
2: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyfond Platinum 3+, voor €69. Ga dus snel even bollen.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
9: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
8: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
10: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Dit is Joe.
13: Viva la vida.

0: Josje, we zijn bijna aan het einde van jouw Viva La Vida. We hebben heel wat doorgesproken. Ik heb veel vragen gesteld. Je hebt veel antwoorden gegeven, goed geluisterd. Maar nu is het eigenlijk het moment dat je even gewoon mocht achteroverleunen. En een keer mocht luisteren naar een van de mensen die in, ik denk, jouw professionele leven, maar ondertussen ook jouw privéleven, dicht bij jou staan. Die geweldig goed kan.
1: Benieuwd.
0: Thomas Smit.
1: Oh ja.
0: De Thomas.
1: Ja.
0: Was jullie band juist?
1: Ja, we zijn alle twee comedians. Ja. En wij overleggen geregeld. En wij feedbacken elkaars materiaal. En we zien elkaar veel.
0: Ook in de privé zo? Of?
1: Nee, dus zo meer. We hebben een wekelijkse afspraak online.
0: Ah.
1: En dan overleggen we. En dan, ja, ze zijn altijd aan het schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan, dan feedbacken we wat een ander gemaakt heeft.
0: Dus onze Thomas Smit, die we nu kunnen bekijken in de Verraders, die heeft getoast op jouw sprankelende persoonlijkheid.
2: Ja. Wat ik zo geweldig vind aan Roosje, is naast haar ongelooflijk gevoel voor humor. Wanneer ik haar de eerste keer heb zien optreden in Café de Joker, had ik het gevoel van zij weet echt heel goed wat menselijk gedrag drijft. En daar kan ze fantastische humor uit destilleren. Mooi. Maar daarnaast heeft hij ook een ongelofelijke werkethiek. Ik ben heel blij dat ik met haar wekelijks afspreek om samen elkaar te ondersteunen in het maken van comedy. Want haar werkethiek is fantastisch. Zij werkt door tot in de puntjes en dat is super inspirerend. Dus Roosje Pers, ongelooflijke grappige vrouw en ongelooflijke businessvrouw.
1: Ik krijg tranen in mijn ogen. Ik vind dat wel mooi dat hij dat zegt van werkethiek. Sorry, ik vind dat kei. Ik ben er heel fier op. Ja, ik vind het heel leuk dat hij dat zegt. Ja.
0: Maar had hij dat al niet gezegd tegen jou?
1: Ja, maar toch niet op die manier. Dat is toch een mooi woord, werkethiek.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, dat is echt, ja. Ja, vind ik leuk.
0: Je bent een werkpaard eigenlijk. Je neemt niks van sprekend.
1: Ja.
0: Of wat bedoelt hij daar nog mee? Werkethiek?
1: Ja, dat is ook wel, als we afspreken, dat we er nog wel heel hard voor gaan. En ja, dat is waarschijnlijk dat ding dat je dan van mijn vader hebt geërfd. Mm-hmm. Zo dit is de tijd en we halen het eruit. En dat is, dat is fijn. Ja.
0: Mm. En hij geeft jou ook als persoon, collega, die ook al lang in het vak meedraait, toch echt wel een mandaat, hè?
1: Ja, ik voelde me super vereerd toen ik dat aan hem vroeg van wil je dat doen met mij, dat we elke week afspreken om zo samen te werken. En dat hij ja zei, dat vond ik zo van, dat hij dat wil doen. En ja, dat heeft voor ons alle twee heel veel al opgeleverd ook. Dus dat is
0: plezant. Zouden jullie ooit samen op een podium staan?
1: Ik denk dat niet. Ik zou dat nooit willen.
0: Nee?
1: Nee. Dat is ik vind stand-up is iets, voor mij toch, is iets wat je echt alleen doet. En dat maakt het soms ook heel eenzaam. Het is leuk in het schrijfproces om feedback te krijgen van iemand of zo. Maar het podium delen met iemand, zou ik niet willen doen.
0: Maar het is ook op zijn kwetsbaarst als je er alleen staat.
1: Ja.
0: Hè? Dat is ook van, dan sta je daar echt in hun blote met kleren aan. Hè?
1: Ja.
0: Super bedankt, Roosje, om hier te zijn in Viva La Vida.
1: Mm.
0: Het laatste woord is voor jou. Want wat Thomas net heeft gedaan, en dat is klinken op jou, dat mag je nu eigenlijk zelf doen.
1: Oké, dan zou ik zeggen, bedankt iedereen, omdat wanneer je een mens bent, dan zeg je een beetje een vormeloze massa. En het zijn alle mensen rondom u die u boksen in wie dat je uiteindelijk wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus iedereen hier aan deze tafel heeft een belangrijke bijdrage gedaan. Dus dank u wel. Ik wil zeker ook de mensen bedanken die mij niet naar de mond hebben gepraat en die kritiek hebben gegeven of die mij dingen hebben afgeraden of die mij hebben gewaarschuwd. Want dat is heel belangrijk, want je kunt iemand graag zien, maar het echte graag zien zit in iemand ook zeggen waar het op staat. Dus dat is wat ik ook enorm apprecieer in jullie. Dus ik wens jullie allemaal een gezond en gelukkig leven. En dank u wel.
0: En dat we samen in het rusthuis mogen eindigen.
1: Ja, let's go.
0: De Viva La Vida plaat, Roosje. De plaat waarop jij alles loslaat.
1: Ja. Dat is,
0: nu ben ik echt curieus, want we hebben hier al zoveel goede dansplaten gehad.
1: Een hele goede plaat is Verdammt, ich lieb dich van Matthias Ruim. Dat is toch een fantastische plaat die veel te weinig wordt gedraaid in een mooie taal. We verstaan het allemaal. Het moet gedraaid worden.
0: Ja.
3: Viva la vida met Anne van Elzen
4: en Roosje Pers.

0: Gaan we
1: promo koken?
2: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Dit is Joe! 12 uur, een hele goede middag. Eurythmics, maar eerst het nieuws met Lore Brijsink.
8: Goedemiddag. In Berchem is een peuter achtergelaten in een auto. Een onderzoek naar brandbommen in Limburg. En meerdere arrestaties bij een Amerikaanse basis in Engeland. In Berchem bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto nadat een van haar ouders haar daar vergeten was. Dat bevestigt het parket. Het gebeurde eergisteren al. Collega Rosalie Pieters.
9: Die ouder had het oudste kind naar school gebracht en is dan naar het werk gereden. En intussen was die vergeten om het jongste kind naar de crèche te brengen. Pas aan het eind van de dag, toen die ouder het oudste kind weer ging ophalen aan school, ja, kwam die tot de ontdekking dat dat jongste kind nog in de auto zat.
8: Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer doen. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. In Houthalen-Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen. Dat meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt. Daar raakten twee auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken. Mogelijk is er een link tussen de twee zaken. Het parket onderzoekt dat nog. De Vlaamse regeringspartijen komen rond deze tijd opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. Maar de gesprekken verlopen moeizaam, zegt collega Karel Attree.
10: Minister-president Diependaal heeft nog bergen werk te verzetten. Het feit dat er gisteren maar een uur of twee is samengezeten rond een nieuw voorstel met nieuwe cijfers zegt alles. Voor CD&V en vooruit is het voorstel van Diependaal gewoon niet goed genoeg.
8: En de tijd dringt, want Diependaal die wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Een dodelijke brand in een appartementsgebouw in Haaltert in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een man van 67 omgekomen, mogelijk een bewoner. Het gebouw is bijna volledig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In 3 op de 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia in De Zondag. Het gaat om zeker een kwart van de snacks. Voorzitter Michel van den Bos van Gaia trekt aan de alarmbel.
11: Consumenten die van geen paardenvlees moeten weten, die hebben toch wel het grootste recht om perfect en 100% te weten wat ze eten. En als daar al geen garantie over kan gegeven worden, ja, dan zitten we met een groot probleem.
8: Gaia lanceert daarom een online petitie om paardenvlees definitief uit onze voedselketen te halen. De makers van de snacks en de frituristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken ook dat dat in ons land gewoon mag. En in het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. Dat meldt de politie. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven overtreden hebben. Of dat betekent dat ze bommen bij hadden of daar gelegd hebben, dat is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn buurtbewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat de situatie onder controle is. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. En dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
7: De zomer is opnieuw begonnen, zeg. 30 graden die eraan komen. Net als Eurythmics en There Must Be An Angel Playing With My Heart na de 4 files momenteel op onze snelwegen. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West schuif je 23 minuten aan. Dat is meteen de langste file. Op de Antwerpse ring richting Nederland ben je tussen Sint-Anna, Linkeroever en de Kennedy-tunnel 20 minuten kwijt. De Brusselse buitenring dan nog aanschuiven tussen Leonard en Tervuren, Vierarmen. Daar moet je er 7 minuten bij tellen.
12: Greatest Hits.
13: Met Kenneth Stevens.

De studio die zit al meteen vol met de goede vibes. Niet alleen dankzij deze heerlijke van Eurythmics. Maar ook een dikke merci aan Roosje Perts, onze Anne van Elze. En veel Viva la Vida levensvreugde natuurlijk. Ja, en dat is goed dat de studio hier vol goede vibes zit, want het wordt een hele fijne zondagnamiddag met het rad natuurlijk, hè, dat ik deze namiddag de studio ga inrollen. Dankzij dat rad ga jij de muziek kunnen meebepalen, net als met de noodknop die op een bepaald moment gaat ingedrukt worden, een bepaalde song waar jij op dat moment nood aan hebt. En natuurlijk tijdens onze Top 2000 Stemweek heel veel Top 2000 stemadvies. En straks krijg je dat al van Bart uit Ichtegem, want hij heeft ook zo net zijn lijstje ingestuurd. Ik ga het met hem overlopen naar Gavin James, The Book of Love, en deze van The Backstreet Boys. Een hele

0: Lawrence die stuurde al tijdens Gavin James en The Book of Love. Wat een prachtige muziek op deze zonnige zondagmiddag. Wel, Lawrence, het gaat alleen nog maar veel beter worden dankzij Bart uit Ichtegem, want hij gaat je stemadvies geven. Dag Bart, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het vandaag in Ichtegem?
1: De zon komt erdoor, maar ik merk er weinig van. Ik ben achter mijn bureau bezig met mijn boekhouding.
0: Kan je die boekhouding niet mee naar buiten sleuren, Bart? Is dat geen oplossing?
1: Moeilijk. Het is een vaste PC, het is niet met een laptop dat het gebeurt.
0: Zeg Bart, jij hebt zo net achter die PC ook jouw top 3 doorgestuurd voor de top 2000. We gaan die eens samen overlopen. Ja, daar worden goede dingen gedaan tijdens de boekhouding. Paradise by the Dashboard Light van Meat Love op nummer 3. Olaba! Ja, dat is ook een goede hoor, Bart. Universal Nation en Push. Mag ik vragen hoe jong of hoe oud jij bent, Bart?
1: Ik ben momenteel 46.
0: 46, ik dacht het al. Ik ben 45 en ik ben ook enorm fan van die Push en Universal Nation. Laat ons eerlijk zijn, dat is de beste dansplaat ooit gemaakt, hè.
1: Ja, dat klopt. Ik heb ze leren kennen in de Zillion. Dat blijft hangen, hè.
0: Absoluut. De Zillion-generatie, dat zijn wij.
1: Als je dat gaat draaien, iedereen danst erop mee. Hè.
0: Ja, absoluut. Zeg, en ook in Antwerpen, naast destijds de Zillion, vindt nog elk jaar de Night of the Proms plaats. En daar heeft jouw nummer 1 iets mee te maken. En zeg me eerst eens, wie is jouw nummer 1?
1: Mijn nummer 1 is John Miles met Music.
0: Vertel eens de Night of the Proms. Wat is de link? Ja, de link kent iedereen, maar je hebt ook een persoonlijke link natuurlijk.
1: Wel, ik ben op jonge leeftijd via een vriend van mij die draaide in een jeugdhuis de kniepjes van het vak van het DJ'en aangeleerd. Mm-hmm. En al snel stond ik in een jeugdhuis bij de Zwarte Klin in Oostende. En via die studenten werd er ieder jaar ook een speciale dag georganiseerd op de Night of the Proms.
0: Alright.
1: Zo ben ik via hen in Night of the Proms gekomen. En ja, John Miles speelde daar music en ik was volledig weggeblazen.
0: Ik denk dat
1: Juice zat dat heel goed in elkaar, maar ook de tekst is heel bijzonder. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja, dat is echt 6 minuten, dat is genieten, dat is kippenvel, dat is alles erop en eraan. Hè? Die music van John Miles.
1: Goed, ja.
0: Mm-hmm. Ik vind dat heel mooi en heel gevarieerd trouwens, jouw top 3'tje. Meat Love, Push en dan John Miles. Het zijn 3 verschillende muziekstijlen, maar dat is juist het leuke aan de top 2000 ook. Hè? Die is ook heel gevarieerd.
1: Ja, tuurlijk.
0: Voilà. Mag ik jou bedanken, Bart, voor jouw stemadvies? Ik hoop dat er een paar mensen weer wijzer zijn doorgeworden en hetzelfde als jou gaan doen via joe.be, die stemlijstjes indienen. Dat kan nog een hele week en we starten op maandag 5 oktober. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Bye bye, Bart.
1: Ja, bedankt. Graag gedaan.

0: Amai, dat is kippenvel. En dat stuurt Walter ook door via de Joe-app. Music van John Miles blijft toch een fantastische song. En met die tempo-wisselingen en het einde erbij. Super, stuurt hij. En Lorette uit Merchtem die heeft, dankzij dat stemadvies van Bart uit Ichtegem, net ook John Miles in haar top 5 opgenomen. Maar voor haar blijft haar absolute nummer 1 wel Prince met Purple Rain. En dan in de lange versie. Je kan stemmen voor de top 2000 via de site en via de Joe-app. Zometeen, aha!
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: De Misty Dutchess van Connections.
3: Allee, de US of A.
4: Ja.
3: De moeite zeker.
4: Oh, dat is echt crazy.
3: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
4: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
4: Ah, nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
3: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
4: Nee, gemist.
3: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
5: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Sommige Volkswagen kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kind iets van leren en mama. Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.

0: Zometeen gaan we eens kijken wie er vandaag allemaal jarig is in muziek- en niet-muziekland. En ik draai ook een dame die in dezelfde concertarena gaat optreden in de maand november, als waar Céline Dion momenteel al haar optredens aan het geven is. Eerst eens kijken hoe het onderweg gaat. Drie files op onze snelwegen. Richting Antwerpen op de E17 ben je een half uur kwijt. En dat tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je aan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een kwartier erbij daar. En op de Brusselse buitenring ben je 5 minuten kwijt. En dat tussen Leonard en Tervuren. Vier armen. Greatest
1: hits. Met Kenneth Stevens.

0: dat jullie er weer zijn.
1: Ja, fijn dat jullie er weer zijn. En er is er ook eentje jarig. Het is te zeggen, er zou er eentje jarig geweest zijn. Dag meneer Spaghetti. Dat zei Danny Verbiest onder andere natuurlijk. Als allereerste stem van Samson moest hij vandaag nog leven. Vorig jaar overleden natuurlijk. Danny Verbiest zou hij 81 geworden zijn. De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow is ook jarig vandaag. Zij wordt 54. En ik heb er daarnet al een klein stukje van gedraaid. Meat Love, die is ook jarig vandaag. Het is te zeggen, het is een geboortedag. 27 september 1947. Hij zou 79 geworden zijn vandaag. En deze bekende Italiaan, die mag ook verjaardagskaarsjes uitblazen. Giovannotti is jarig vandaag, onder andere bekend van Libera l'anima. Hij wordt 60 vandaag. Maar we gaan voor een andere jarige.
2: Life's like this. That's the way it is.
1: Want naast Danny Verbiest, Gwyneth Paltrow, Meatloaf en Giovannotti is ook Avril Lavigne geboren op 27 september. Zij eet verjaardagstaart met daarop 42 kaarsjes vandaag.

0: 2000 stemadvies.
1: Hey, ik ben Hanneke Simons en onderweg naar de wedstrijd, wat dus heel veel is, luister ik heel graag naar mijn nummer 1 voor de top 2000. En dat is Beat It van Michael Jackson. Voor mij nog altijd de plaat om op te kunnen dansen. En eigenlijk ook echt een familiemoment. Dat is echt het nummer toen Michael Jackson de shows uitbracht, waarbij dat iedereen, mijn onkels en tantes en grootouders, samen voor de tv gingen zitten om die shows te bekijken. Dus voilà, Beat It van Michael Jackson.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Vanavond bij VTM zijn de verraders nog met 2, maar ze zweten voor 3. En bij VTM 2 slaat de broodnodige rust van Jason Statham om in geweld, in Homefront. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Waarom zoeken naar de nooduitgang als de deur van de Joe Studio zomaar openstaat en jij kan komen binnenwandelen? Ook virtueel natuurlijk. En via joe.be, Meteor en nooduitgang. Meteor, die trouwens gisteren nog heeft opgetreden op het Curiosity Festival in Wetteren. Want je weet, in Wetteren, daar kunnen ze goed feesten. En dat Curiosity Festival, dat duurt daar 2 weekends. Vorig weekend en ook nog vandaag of dit weekend als laatste dag. When the going gets tough, the tough get going. Zometeen Billy Ocean naar deze Depeche Mode.

0: Zometeen richting het nieuws bij Joe. Enrique Iglesias met zijn pingpong song. En ook Soul Sister is er nog bij.
1: Yeah, this is me again, Bono.
0: Ja, heel veel Bono en heel veel U2 dit weekend bij Joe. Dat komt omdat de legendarische Ierse rockband hun 50-jarig jubileum viert. Dat is voorbij vrijdag gebeurd. Dat was echt de dag, 25 september, 50 jaar geleden. Maar zo'n verjaardag, dat moet je natuurlijk een heel weekend vieren. Dat hebben we hier gisteren al gedaan. Door de Joshua Tree en Achtung Baby weg te geven. Twee prachtige albums van U2. En vandaag gaan we ook jou verwennen met de mooie U2-prijzen. Twee exemplaren van het album Boy en twee exemplaren van het album War liggen hier klaar. En die gaan vandaag misschien nog wel jouw richting uit. Gewoon blijven luisteren. Zometeen na 1 uur ga ik U2 trouwens draaien.

0: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Je krijgt zometeen Italiaanse les na het nieuws van 1 met Lore Brijsink.
2: Goedemiddag. Kindje overleden nadat het vergeten werd in een auto. Vooruit trekt aan de alarmbel voor vrachtwagenchauffeurs en een onderzoek in Engeland na explosieven bij een Amerikaanse basis. Het parket onderzoekt de dood van een meisje van 1,5 in Berten bij Leuven. Ze stierf eergisteren nadat ze de hele dag in een auto zat. Een van haar ouders was haar daar vergeten. Journaliste Rosalie Pieters.
3: Die ouder had dit oudste kind naar school gebracht en is dan naar het werk gereden. En intussen was die vergeten om het jongste kind naar de crèche te brengen. Pas aan het eind van de dag, toen die ouder het oudste kind weer ging ophalen aan school, ja, kwam die tot de ontdekking dat dat jongste kind nog in de auto zat.
2: Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer doen. In Houtale-Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen. Dat meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt. Daar raakten 2 auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken. Mogelijk is er een link tussen de 2 zaken. Het parket onderzoekt dat nog. De Vlaamse regeringspartijen zijn een uur geleden aan cruciaal begrotingsoverleg begonnen. Maar het gaat moeizaam, bevestigt CD&V-minister Hilde Krivits.
4: We staan voor een heel zware oefening. Het is echt belangrijk dat we een manier vinden om de inspanning rechtvaardig te verdelen. We zijn nog niet in balans, maar dat is ook normaal dat we daar hevige discussies over voeren. En ik hoop oprecht dat we er vandaag door geraken.
5: Tot de ochtend duren, denkt u?
4: Ik denk dat het toch nog een eindje zal duren, ja. Al ben ik geen fan van nachtelijke vergaderingen.
2: De tijd dringt wel, want minister-president Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Vooruit wil betere voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs. Dus extra parkings, bijvoorbeeld aan een op- en afrittencomplex langs snelwegen. Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede heeft daarvoor een resolutie ingediend. Want nu is de situatie vaak zodanig slecht dat het onveilig wordt.
6: We kennen allemaal die lange rij met vrachtwagens op de pechstrook, omdat er gewoon geen plek is. Dat is onveilig voor die mensen dat daarin moeten rusten, maar dat is ook onveilig voor iedereen op de baan. Je hebt ook geen voorzieningen, geen toiletten. Het gaat vaak over Dixie-toiletten zelfs, die dat dan vaak niet worden geleegd.
2: In het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. Dat meldt de politie. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven overtreden hebben. Of dat betekent dat ze bommen bij hadden of daar gelegd hadden, dat is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn buurtbewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat de situatie onder controle is. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden.
1: En dan nog de situatie onderweg. 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen op de E17 ben je op dit moment 10 minuten kwijt tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En dat is ook meteen de langste file. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 8 minuten aan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan nog 7 minuten vertragen op de Brusselse buitenring tussen Leonard en Tervuren-Vierarma.
7: Greatest Hits. Met Kenneth Stevens.

0: 8 minuten, nog 8 minuten en dan geef ik het debuut studioalbum van U2 weg. Boy, zo heet dat album, zo heet die LP. Ik heb er 2 exemplaren van liggen en misschien gaat dat straks wel naar jou. Dat is voor over een minuutje of 8 ongeveer. Niet over 8 minuten, maar wel over 8 dagen. Dan beginnen wij aan de top 2000 hier bij Joe. 3 weken lang genieten van de playlist van je leven, die op dit moment bijzonder goed wordt samengesteld via de Joe-app en ook via joe.be. Er komen heel veel stemmen binnen. Net nog Patricia uit Houthalen-Helchteren. Met Coldplay op de radio te horen heeft zij Viva La Vida in de lijst gestemd. Net als Barry White en You're the First, the Last, My Everything. Thing. Kruip maar achter je computer of kruip maar achter de Joe-app en stem dit weekend. Hè. Heerlijk bij dit zonnetje om te doen om jouw favoriete muziek te selecteren. En dat heeft Tim Robberechts uit Opwijk ook gedaan.
1: Hallo, ik ben Tim. Ik heb gekozen voor George Ezra met Pretty Shining People. Omdat een liedje is dat ons er toch doet bij stilstaan dat we eigenlijk allemaal altijd prachtig zijn. Ook als het eens tegen zit, staat je niet alleen, maar zet je met allemaal prachtige mensen om je heen.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japan.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voorjezaak.
3: Oh, yo, ik ben Adil Alarbi en je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
4: Panzers for life!
3: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyfond Platinum 3 Plus voor €69. Ga dus snel even bollen.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
12: Knaldi!
13: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.

0: Lena, Lena, twee Belgen nog eens bij Joe. Zometeen Opa Light, Taylor Swift die eraan komt. Good time. Great music. Joe. Maar eerst gaan we weer de verjaardag van de Ierse rockband U2 vieren. Dat deden we gisteren al, dat doen we vandaag ook hier bij Joe. Want ja, 50 jaar word je als band niet zomaar. Bono en zijn mannen hebben een fantastische weg afgelegd. En nu zijn we 50 jaar later en moet dat gevierd worden met LP's die we weggeven. Gisteren en ook vandaag gaan we dat nog doen. Ik ga Boy weggeven op dit moment. Nu ga ik dat doen. Straks bij Brecht, later vandaag, gaan we ook nog War wegschenken. Twee keer, telkens. Wat moet je ervoor doen? Wel, mij overtuigen eigenlijk door in je virtuele pen te kruipen, in de app van Joe te kruipen en daar mij een bericht te sturen waarom jij dus graag Boy zou willen winnen. Het eerste studioalbum van de rockband van U2. Het is een redelijk stevig album, eerlijk gezegd. Boy, het is in post-punk thema, zeg maar, met als centrale thema's jeugd en adolescentie. Vandaar dus ook de naam Boy natuurlijk. En ik ga er zo meteen I Will Follow uit draaien. En A Day Without Me was ook een single die uit het album is gekomen. Maar als jij dus een prachtige vinylversie wil van Boy van U2, overtuig me dan waarom ik jou er moet uitpikken en ik dat album naar jou moet sturen. Come on!
1: Joe. Yeah, this is me again, Bono.

Toen die mannen van U2 nog geen mannen, maar wel een boy waren. I will follow. Blijf maar sturen, hè. Waarom wil jij boy de LP van U2 winnen? Laat het maar weten via de app van Joe. Drie files richting Nederland. Op de E314 is er een ongeval gebeurd. Tussen Holsbeek en Tieltwingen verlies je daardoor net geen kwartier. De Brusselse buitenring tussen Leonard en Tervuren, daar moet je er 8 minuten bij tellen. Net als op de Brusselse binnenring. Ook 8 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Greatest hits. Met Kenneth Stevens.

er zijn veel berichten binnengekomen waarvoor een dikke, dikke merci om de LP Boy, het allereerste debuut, de debuutalbum van U2 te winnen. Ik heb er twee uitgepikt, het was echt bijzonder moeilijk. Maar, als je er nu niet bij bent, deze namiddag gaat Brecht ook nog een album weggeven van die prachtige Ierse band die dit weekend hun 50ste verjaardag vieren. Er gaat een album van Boy naar Peter, die zegt als 56-jarige ben ik opgegroeid met de muziek van U2. Boy was de allereerste LP die mijn oudere broer heeft gekocht destijds, maar ik heb nooit het geluk gehad om die LP aan te schaffen en ik wil die muziekerfenis doorgeven aan onze kinderen. En dan Heidi, die stuurde mij ook een heel fijn berichtje. Ik zou graag het album van U2 winnen voor mijn zoon Arne, die nu ook zelf in een muziekband speelt en zowel de mama als de zoon zot zijn van de jaren 80. Voilà, zie. Boy is tweemaal de deur uit. Zometeen is het tijd voor een noodplaat na James Blunt.

0: Sinds 12 uur deze middag staat hier al naast mij te blinken die rode knop. En ik ga er nu op drukken. Voilà, zie. Dat is bij deze gelukt. Ja, dat is altijd verleidelijk. Hè. Als er zo'n knop staat, zou ik erop drukken of zou ik er niet op drukken. Maar ik heb het nu toch net gedaan. De noodknop van deze zondagmiddag. Hij is ingedrukt en dat wil zeggen dat het weer aan jou is in de app van Joe. Om een nummer, een song door te sturen, een lied door te sturen. Waar jij gewoon op dit moment nood aan hebt. Zo simpel is het. Om welke reden dan ook. Omdat dat nummer perfect past bij de zonnige zondag waar jij vol een bak aan het van genieten bent. Of een nummer dat je er moet doorsleuren vandaag omdat je helaas niet kan genieten van die mooie zonnige zondag. En alle redenen daartussen, die zijn goed. Stuur maar door via de app van Joe. Ondertussen ga ik Rosella draaien. Everybody's free to feel good.
1: De top 2000. Top 2000 stemadvies.
2: Ik ben Inny Massé en een van mijn ultieme nummer 1's voor de top 2000 van Joe is Radiohead, Street Spirit, omdat dat echt zo'n tijdloos klassiek nummer is waar ik altijd kippenvel van krijg.

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh,
2: oei.
1: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
1: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
6: Wat is dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1...
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op te eten? Of?
7: Nee, het is voor...
8: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
11: Vanavond Belgische kost?
10: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
13: Volkswagen. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.

om van de voice of van die noodknop even een stopknop te maken. Een fantastisch idee. Christel die stuurt heel graag laidback en sunshine reggae, want dat is instant relax. En dat hebben we toch wel nodig. Sowieso op een zondag even chill, even rustig aandoen. Maar met dit prachtige weer komt deze nog veel meer naar boven. En hebben we hier dus duidelijk nood aan. We gaan genieten van laidback.

0: als je bij jou thuis kinderen van een jaar of 10, 11, 12 hebt rondlopen, dan ga ik die zo meteen eens muzikaal verwennen. En moet je ze maar eens vragen wie of wat Cat's Eye is. Dat is voor zo meteen na 2 uur.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
0: Police is onderweg, Every Breath You Take. Maar eerst het nieuws van 2 uur met Lore Brijsink.
5: Goedemiddag. Mogelijke aanslag verijdeld in Engeland. De Vlaamse begrotingsgesprekken lopen stroef en vooruit zet zich in voor vrachtwagenchauffeurs. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland. Dat meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag verijdeld. Maar de politie geeft voorlopig geen extra informatie. De ontmijningsdienst is daar wel aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. Het Vlaamse begrotingsoverleg verloopt erg moeizaam. De regeringspartijen zitten sinds vanmiddag weer samen. Minister-president Diependaele wil tot 2 miljard euro vinden. Maar de partijen raken het over weinig punten eens, zegt collega Karel Latree.
6: Een overleg tussen de kabinetcheffen, dat zijn eigenlijk de nummers 2's van de ministers, dat is vanmorgen niet doorgegaan, omdat het geen zin had. Het moest gaan over de verdeling van wie doet wat bij de besparingen op subsidies. Elke minister moet zijn deel doen, maar daar is nog grote discussie over. En dat is eigenlijk al sinds vrijdag.
5: De tijd dringt, want Diependaele wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Regeringspartij Vooruit pleit voor meer en betere parkings voor vrachtwagens. Aan een op- en afrittencomplex langs snelwegen bijvoorbeeld. Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede heeft daarvoor een resolutie ingediend. Want nu is de situatie vaak gevaarlijk, zegt ze.
7: We kennen allemaal die lange rij met vrachtwagens op de pechstrook, omdat er gewoon geen plek is. Dat is onveilig voor die mensen dat daarin moeten rusten, maar dat is ook onveilig voor iedereen op de baan. Je hebt ook geen voorzieningen, geen toiletten. Het gaat vaak over dixietoiletten zelfs, die dat dan vaak niet worden geleegd.
5: De andere regeringspartijen CD&V en N-VA hebben de resolutie van Vooruit al ondertekend. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Het gaat niet goed op de Brusselse binnenring tussen Astridlaan en Jette. Verlies je op dit moment 52 minuten. Op de Brusselse buitenring is er een kleine vertraging tussen Leonard en Tervuren Vierarmen. 8 minuten erbij daar. En dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertragen tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Daar moet je er 5 minuten bij tellen.
8: Greatest Hits
2: met Kenneth Stevens.

Als je in de auto zit en op de Brusselse binnenring rijdt en je hoort me daarnet zeggen hoe het komt dat er tussen Dilbeek en Jette meer dan 50 minuten vertraging is. Dat komt omdat er ter hoogte van Jette een ongeval gebeurd is, dus misschien daar best de omgeving vermijden. Een hele fijne zondagnamiddag, 6 minuten over 2 bij Joe. Ik hoop ook bij jou, tenzij je natuurlijk in een andere tijdzone aan het luisteren bent. Dat kan ook, heel veel Joe-luisteraars die nemen Joe mee op vakantie. En trouwens, op vakantie kan je ook stemmen, hè, voor de Top 2000. De stemweek die is eergisteren begonnen en die gaat nog door tot volgende week zondag, om op maandag 5 oktober te starten met de playlist van je leven. Ik zag net nog een stem uit Gent binnenkomen. Het was die van Cindy Heinsens en zij heeft Helmut Lotti, ABBA en Clouseau in haar top 10 staan, maar op nummer 1 heeft zij Joyride van Roxette. Een ander nummer van Roxette is dan weer door Bruno uit Ninoven in de playlist van je leven gestemd. En die ga ik zo meteen eens aan het woord laten. Onze Bruno. Maar eerst nog Lady Gaga op de zondagmiddag. Dit is Just Dance.

Cher en de Choop Choop Song, dat is altijd goed, hè. Cher op de radio. Zeg, ik had het daar net over Cat's Eye. Als je kinderen hebt van een jaar of 10, 11, 12, 13 zo ongeveer, of kleinkinderen van die leeftijd, die zijn op dit moment verzot op Cat's Eye. Dat is een global girls band, zeg maar een soort van Spice Girls, maar dan van over de hele wereld, of een soort van Pussycat Dolls. Die komen echt uit alle uithoeken van de wereld. Ze zijn met 6 en 3 van die 6, die zijn nog niet zo lang geleden, een paar

0: in Antwerpen komen optreden in de AFAS Dome. Ja, stijf uitverkocht natuurlijk. En ze hebben ook een hit op dit moment. Animal komt er zo meteen aan. Maar we willen natuurlijk ook in de Top 2000 Stemweek jou heel veel stemadvies geven. Ik zie straks nog een hele mooie staan van Simple Minds. Daar gaan we ook nog iets rond doen. Maar eerst dus, zoals daarnet gezegd, Roxette. En het is in Ninove dat er werd gestemd op Roxette. Meer bepaald door Bruno.
1: Hallo, ik ben Bruno en ik heb Roxette in de Top 2000 gestemd omdat het mijn all-time favorite is en daarvoor stem ik op It Must Have Been Love.

0: Animal Cat's Eye, nieuwe muziek bij Joe Christophe uit Meulebeke. Die stuurt beestig goede muziek vanuit de titel natuurlijk. Hè. Animal Cat's Eye, ze komen uit de Filipijnen, Zuid-Korea, Zwitserland en uit Amerika. En ze zijn bijzonder populair, die zes dames. Zometeen van het ene Animal naar het andere, naar de vuurvliegjes van Owl City.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyfond Platinum 3 Plus voor 69 euro. Ga dus snel even bollen.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
7: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.

0: Waters are bursting at the seams.
1: De top 2000.
2: Over een paar minuten bij Joe. Belinda Carlisle uit de top 2000 met Leave a Light On. Maar eerst ga ik nog eens kijken naar de stemlijsten die momenteel aan het binnenkomen zijn. Want de top 2000 stemweek die is volop bezig sinds eergisteren. En gaat nog door tot volgende week, zondag 4 oktober. Om één dag later te beginnen met de heerlijke lijst. Jouw top 2000 die jij op dit moment dus aan het samenstellen bent. Misschien wel onder een heerlijke zondagse zon, tenminste zo heeft Luc uit Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht dat gedaan, denk ik. Dit is een nummer 3. Ik kan al een beetje een beeld hebben, denk ik, van welke generatie Luc is. Want deze van Fioco Aflito heeft hij op nummer 3 gezet. Dit is zijn nummer 2, The Chain van Fleetwood Mac. En zijn nummer 1 werd later nog als sample gebruikt in dit nummer van Yuzura. En het gaat over dit geluid inderdaad. Dat is het geluid van Simple Minds, dat is het geluid van New Gold Dream. Ook een nummer dat er bijzonder goed ingaat bij Anja uit Zwijndrecht. Ze stuurt bij het horen van die song gaat de radio op maximaal volume. Laat het maar gebeuren.

0: Living Legend, Jim Kerr en de andere mannen van Simple Minds. Nog eens New Gold Dream bij Joe. Het is 2:30 geweest op zondagnamiddag. Er was een ongeval gebeurd op de Brusselse binnenring. Tussen Anderlecht Noord en Jette had je daar juist een serieuze vertraging van bijna 50 minuten. Maar luisteraar Bart uit Lennik die stuurt dat die ring daar terug vrij is. En dat de file aan het oplossen is. En dat klopt, nog 25 minuten verlies je daar. En op de Brusselse buitenring heb je een vertraging van 10 minuten aan je been. En dat tussen Leonard en Tervuren Vierarmen.
1: Greatest Hits. Met Kenneth Stevens.

0: Niet alleen de zomer is van Shakira, maar ook in de nazomer doet ze er nog bijzonder goed met die Die Die die je net hoorde. Astrid, die had mij ook de opdracht gegeven om een draai te geven aan het rad. Dat doe ik op dit moment. En zo komen we uit bij de letter V. De letter V, dat wil zeggen dat jij mag op zoek gaan naar een artiest of naar een band met die beginletter. Dat is eigenlijk geen simpele, hè? Vanda Vanda, Sunshine After the Rain. Vanessa Amorosi begint ook met een V. Of misschien heb jij nog een veel, dat is ook met een V, veel beter idee. Welke artiest of welke band mag ik zo meteen draaien? Met de beginletter V, je hoort het na Natalie Imbruglia. En Thorn, stuur maar door.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Hallo, ik ben Jade Mintjes en mijn favoriete plaat uit de top 2000 is September van Earth, Wind & Fire. Ik zit nu op dit moment waarschijnlijk in de auto naar Joe te luisteren, dus Jade, geniet ervan.
2: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je.

Charlie Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de Athos Dome. Info via nightoftheproms.be.

Astrid heeft mij voor deze zondagnamiddag het gebruiksrecht gegeven van haar fameuze letterrad. Dit is Joe. En ik heb er daarnet een flinke zwier aan gegeven. En we zijn zo uitgekomen bij de letter V. Kathleen, die ging voor VOF de kunst met één kopje koffie. Vaya con Dios was dan weer de keuze van Marian. Bart, die stuurde Virtual Zone. Dat is van bij ons door, hè. Vanessa Paradis, daar hadden we het daarnet nog over. Carla stuurde die door. En dan Christophe, die was een beetje aan het voeteren. Die stuurde Vuurwerk van Camille. Ja, maar ja, Camille is niet met een V, hè. Christophe, maar wel goed geprobeerd natuurlijk. Maar we gaan uitkomen bij de suggestie van Lies. Lies die gaat ons meenemen richting Nederland met de Venga Boys en Boom Boom.

momentje van rust op de zondagnamiddag is ook wel op zijn plaats, dacht ik zo. En dat lukte wel met deze van Ten Sharp. En You. 3:05, straks tussen 4 en 8 hoor je hier Brecht van Meijerhagen bij Joe. En ik heb een plannetje met Brecht, zo meteen al, tussen 3 en 4. En natuurlijk heeft het met de top 2000 te maken. De top 2000 stemweek, die is volop bezig. En jij bent ook goed aan het stemmen hoor. De meest recente stem die net binnen is, is die van Halewijn Verlinden uit Dilsen-Stockum. En zij heeft Take the Long Way Home van Supertramp naar voren geschoven als haar absolute nummer 1. Als jij nu ook je stemlijstje wil indienen, dan kan dat via je Joe-app of via joe.be. En dit zijn ook goede vrienden van ons. Niet alleen van Joe Gold, maar ook van de top 2000. Daar stonden ze vorig jaar 19 keer in. Deze op 1340.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Zometeen op zondagstempo met Mika na het nieuws van 3 uur. Lore Brijsing, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een schietpartij in Vilvoorde, een onderzoek naar terreur in Engeland en de mannen beginnen aan hun WK wielrennen. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het slachtoffer is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland. Dat meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag verijdeld, maar de politie geeft voorlopig geen extra informatie. De ontmijningsdienst is daar wel aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. En in Montreal in Canada beginnen de mannen aan hun WK wielrennen op de weg. We kijken vooral naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Hij ziet een unieke kans om na de tijdrit ook deze titel te pakken.
3: Elke wereldtitel heeft een ander verhaal en heeft een ander randje, laat ons zeggen. Dus ja, dit is zo extra speciaal dan ook. Want ja, het is toch een kans, een unieke kans met dat hij er niet is, dat iemand anders hem kan dragen en hem kan pakken. Dus moet hij die kans proberen te grijpen.
2: De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang. Aankomst rond 9:30 vanavond onze tijd. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen en meestal droog rond 21 graden.
1: 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of net iets meer verliest. Op de Brusselse binnenring is er daarnet een ongeval gebeurd. Tussen de Astridlaan en Jette verlies je daardoor nu nog een kwartier. Tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren Vierarmen moet je er 6 minuten bij rekenen. De buitenring dan, tussen Leonard en Tervuren Vierarmen 7 minuten. En de laatste vertraging die duurt 5 minuten en staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-Zuid en Deurne.
0: Greatest hits. Met Kenneth Stevens.
1: En met Kim Wild. Maar voor we wild gaan doen, gaan we genieten van Rob de Nijs en Mika op zondagstempo.

In de letterlijke zin van het woord werd het vandaag nog maar eens zomer. 25 graden, maar we gaan in stijgende lijnen. Morgen al 28 graden. En dinsdag gaan we misschien wel de 30 graden aantikken. Rob de Nijs nog eens bij Joe. Het werd zomer, ook in de top 2000 gestemd. Door Wendy uit Ertvelde onder andere. En ook door Anne uit Sint-Niklaas. Als jij ook nog zin hebt om vandaag te stemmen, doe het dan misschien wel buiten. Want het is inderdaad heerlijk zomersweer. En niks zo tof dan nieuwe muziek in de top 2000 stemmen. Jouw favorieten zijn meer dan welkom in de app van Joe. En waarom deze bijvoorbeeld niet? Cameron Withcombe, dit is Kingdom of Fear.

0: Heb je Kim Wilde al eens live aan het werk gezien? Of ze nu Kids in America zingt, of View from a Bridge, of You Came, of die Cambodia die je net hoorde. Dat is de moeite. Kim Wilde echt in het werkelijke leven aan het werk zien, dat is fantastisch. Dat is een energieke avond, dat is één brok muziek, dat ademt. Oh, dat ademt echt alles in en uit tegelijkertijd. En je krijgt daar de kans toe. Hè. Volgend jaar in april, dan gaat ze 3 keer optreden in ons land. Is in Luik, in Antwerpen en ook in Oostende, in Kursaal daar. Ik weet niet of er nog veel kaartjes gaan zijn. Misschien moet je je haasten, maar het is echt wel eens de moeite om haar bezig te zien. Zometeen, over iets meer dan 1 minuut, 20% van One Direction.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
4: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

Dit is toch een nummer dat nooit gaat vervelen, hè? Ook al is het al 33 jaar oud. Deze Gabriel en Dreams. Als je dit weekend stemt op de top 2000, als je je lijstje instuurt via de Joe-app of joe.be, dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij je opbellen om je stemadvies te delen met de andere Joe-luisteraars. Mia die heeft wel een probleem. Je kan een top 10 insturen dit jaar, maar ze zegt, waarom geen top 100 volgend jaar insturen? Ik denk dat ze niet aan de 10 nummers komt. Het is te zeggen, veel meer in die top 10 wil steken dan dat eigenlijk mogelijk is.

0: kings en queens. Ja, het is altijd leuk dat wij van jou vernemen wat jouw muzikale smaak is. Serge bijvoorbeeld, die stuurt, jammer dat Rammstein niet in de top 2000 zit. Serge, we hebben daar een oplossing voor. Hè. Op joe.be en in de Joe-app kan je ook vrij nummers toevoegen. Dus voel je vrij om ook Rammstein in de top 2000 in te sturen. Maar misschien vind jij het ook wel eens leuk om te horen wat onze favoriete muziek is van de Joe DJ's. En daarom ga ik zo meteen met Brecht een klein muzikaal duel aan. Dat is voor na Simply Red and Something Got Me Started en deze drie files nog op onze snelwegen. Op de Brusselse buitenring schuif je 10 minuten aan van de welriekende Dreef tot Tervuren Vierarmen. Op de binnenring zijn dat 6 minuten tussen Wezenbeek Oppum en Tervuren Vierarmen. En dan nog eens 6 minuten erbij tussen Grootwijgaarden en Jetten.
1: Greatest Hits
2: met Kenneth Stevens.

0: En dan gaat hij los. Ook alweer zo'n goede band om eens live te zien. En je krijgt volgend jaar weer de kans in de AFAS Dome. Want dan komt Mick Hucknall naar Antwerpen. Simply Red.
1: De top 2000.
0: Straks vanaf 4 uur Brecht in de studio, maar hij heeft voorsprong genomen. Hij staat hier al. Brecht, goedemiddag.
2: Hey, dag Kenneth. Goedemiddag.
0: Zeg, gisteren heb jij top 2000 gebatteld met Astrid. Ja. Ik mag jou feliciteren naar het schijnt.
2: Ja, 60% van de stemmen ging naar Faithfully van Journey.
0: Ja.
2: Evengoed, voor mij dan toch, als hun Don't Stop Believing.
0: Ja.
2: En het is een plaat die echt in de top 2000 moet, want hij staat er niet in.
0: Ah nee, tuurlijk. En dat is dan juist het fijne om die vergeten pareltjes nog eens boven te halen. Ik heb de indruk dat jij ook een vergeten pareltje vandaag naar voren wil schuiven. We gaan eens horen over welke het gaat, hè. Je ogen...
2: Oh, wacht even.
0: Je ogen gaan meteen dicht. Unchained Melody.
2: Man,
0: The Righteous Brothers. Ja, waarom?
2: Ik weet niet wat ik voel. Ik kan dat moeilijk beschrijven, maar het is een soort van heimwee naar een tijd die je zelf nooit beleefd hebt eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Want ik ben van de 80's, een kind van de 80's.
0: Welkom.
2: Ja, dus het is, jaren 50, 60. The Righteous Brothers en Unchained Melody. Ik heb daarbij het gevoel alsof ik zo op een vliegend tapijt vertrek. Zo'n zacht vliegend tapijt. En dat begint ook meteen van wow.
0: Ja.
2: En hij vertrekt. Ik vind dat heerlijk. En ik zie dan zo die cafés van vroeger voor mij met de jukebox en dan liedje kiezen, nummer kunnen intikken en dat plaatje, de naald erop en dan vertrok dit. Dit is toch heerlijk.
0: Ik vind het mooi dat je het zo, dat je het zo visueel uitlegt en dan krijg je kippenvel van die heerlijke jaren 60, van die Joe Gold muziek eigenlijk.
2: Ja, hè? Ik vind dat we dit soort platen ook niet mogen vergeten, want we zijn ook wel focust op 80's en 90's en zo als het gaat over vroeger, maar die echte gouden oude plaatjes.
0: Ja,
2: ik heb daar toch wel een zwak voor.
0: Absoluut. Waar ik een zwak voor heb, is voor Fleetwood Mac.
2: Oh.
0: Kijk eens.
2: Ja, ik zie het.
0: Op mijn armen wat er gebeurt. Deze blijft zo fijn, hè. Everywhere van Fleetwood Mac inzetten.
2: Vertel eens, waarom?
0: Het heeft te maken met een jaar of 6, 7 geleden, denk ik. Ja. Werchter Boutique. Stonden ze daar op het podium samen met, niet te samen, maar op dezelfde dag. Pretenders, Snow Patrol was daarbij. Triggerfinger, ook op dezelfde dag allemaal. Maar dan, de climax van de avond was Fleetwood Mac. En in de aanloop daarnaartoe, we gingen met vrienden naar Werchter Boutique. In de aanloop daarnaartoe hebben we elk een PowerPoint-presentatie gemaakt.
2: Liever, hè?
0: Met weetjes over Fleetwood Mac. Ja. En zo moesten dus de koppels moesten elkaar inspireren om nog meer te weten te komen over Fleetwood Mac. En dan is Everywhere mijn favoriet. Ze staan allemaal klaar, allebei, in de Joe-app. The Righteous Brothers, Unchained Melody. De eerste stem gaat naar jou, Brecht. Ze is net binnengekomen.
2: Yeehoe!
0: En de volgende stem gaat naar mij. Het is momenteel 50-50.
2: Mooi verdeeld, dat is goed.
0: Allee, we gaan zien hoe het loopt in de Joe-app. Je kan dus nu stemmen, The Righteous Brothers of Fleetwood

0: Ze heeft heel veel nominaties achter haar naam staan bij de MTV Video Music Awards, die komende nacht uitgereikt worden. Madonna nog eens bij Joe en Like a Virgin. Ga eens naar de Joe-app. Dan zie je daar in jouw Joe-app momenteel een battle gaande. Het lijkt nu wel of Brecht en ik hier met opgestropen mouwen tegenover elkaar staan. Zo is het natuurlijk niet. Maar muzikaal wordt er op dit moment wel gestreden. Met zijn favoriet, The Righteous Brothers, tegenover mijn favoriet. En dat is deze prachtige Fleetwood Mac en Everywhere. Ik ga je nog een paar minuten de tijd geven om te stemmen. Nu in de app van Joe tijdens Phil Collins en Against a Lot.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Hallo, ik ben Jan Verheijen. En mijn favoriet nummer uit de top 2000, en dat moet veel hoger komen, is The Ballad of Lucy Jordan van Marianne Faithfull.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
3: Ach.
4: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123 Eend.be.

0: ook alweer zo'n mooie voor in de top 2000. Against All Odds, Phil Collins bij Joe.
1: De top 2000.
0: Afgaande op wat er binnenkomt in de Joe-app, Brecht. Veronique die zegt, oh, Unchained Melody. En daarboven staat Evelien en die stuurt, oh, Fleetwood Mac. Oh,
2: ja, kijk, voor elk wat wil.
0: Ik ga richting de Joe-app en ik druk nu op de stopknop.
2: Oké.
0: Dat is bij deze gebeurd. Je hebt niet meegekeken.
2: Nee,
0: hè?
2: Ik heb niet meegekeken. Expres niet meegekeken.
0: Nee,
2: ik hou de spanning erin.
0: Het is 32% tegenover 68%.
2: Oh ja, dat zal...
0: dat is een duidelijke winnaar.
2: Fleetwood. Ja, ik weet het, die oude liedjes, dat is natuurlijk niet zo...
0: Dat is voor de vuilbakken.
2: Nee, eigenlijk totaal niet, van mij betreft.
0: Ja,
2: maar dus, dat zal Fleetwood Mac zijn, denk ik.
0: Ja, absoluut. Dat jij gewonnen hebt.
2: Wat?
0: Ja,
2: nee,
0: absoluut.
2: Dat meen je niet.
0: Ja.
2: Oh nee.
0: 68% is voor jou, Brecht, The Righteous Brothers en Unchained Melody. Oh. Ja, maar je hebt het, eerlijk is eerlijk, je hebt het ook heel mooi visueel gebracht. En ik zie het ook helemaal. Ik zie het ook helemaal voor mij.
2: Ja, oké. Ik hoop dat het dus wat hoger komt in de top 2000. En dat moet jij dus doen, hè, stemmen. Hè.
0: Ja,
2: stemmen.
0: Vorig jaar op 257. Dus,
2: dat moet top 100 weer worden.
0: Oké. Okay.
2: Dat is ooit... top 10 materiaal zelfs geweest.
0: Absoluut. Zeker en vast.
2: Zeg.
0: In 1965. Nee. Meer dan terecht.
2: Ja. Stel u nu voor, Kenneth en lieve mensen daar. Dus je staat in het café, ergens in de jaren 60, met uw eerste lief. En je gaat naar de jukebox, je drukt op dat nummertje. En daar gaat het plaatje. Het plaatje wordt gekozen, neergelegd. De naald erop, de eerste knisperkes van het vinyl.

veel, bijzonder veel kippenvelmoment de voorbije minuten. Dankzij Unchained Melody, een terechte winnaar in de app van Joe. Het voorstel voor de top 2000 van Brecht, die er zo meteen na 4 uur aankomt hier bij Joe. En je weet het, ook bij hem kan je nog mooie YouTube-prijzen winnen. Want een heel weekend is het hier YouTube-weekend bij Joe. Brecht gaat de LP War weggeven. Voor 8 uur vanavond.

0: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog 1...
0: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op te eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: 4 uur bij jou en ook bij Lore Brijsink, want zij heeft het nieuws meegebracht. Dag Lore.
6: Goedemiddag. De Vlaamse ministers zijn opnieuw uiteen zonder akkoord. Blijvende hinder op Sicilië door de vulkanische aswolk. En het WK wielrennen is nu echt begonnen. Het overleg tussen de topministers van de Vlaamse regering is opnieuw afgebroken. De kabinetschefs van de 3 regeringspartijen zetten de gesprekken nu verder. Wanneer de ministers zelf dan weer rond de tafel komen, is niet duidelijk. En of minister-president Diependaele een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen, is nog maar de vraag. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog zeker de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan. Dat meldt de luchthaven zelf. Door de aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten al omgeleid via de luchthaven van Palermo, want die is wel nog open. In Montreal in Canada zijn de mannen begonnen aan hun WK wielrennen op de weg. We kijken vooral naar de 2 Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Hij ziet een unieke kans om na de tijdrit ook deze titel te pakken.
7: Elke wereldtitel heeft een ander verhaal en heeft een ander randje, laat ons zeggen. Dus ja, deze zou extra speciaal zijn ook. Want ja, het is toch een kans, een unieke kans met dat Tadej er niet is, dat iemand anders hem kan dragen en hem kan pakken. Dus moet hij die kans proberen te grijpen.
6: Maar er zijn nog meer kanshebbers, zoals de Mexicaan Isaac Del Toro en de Nederlander Mathieu van der Poel.
8: Het zal sowieso niet makkelijk zijn om met de juiste aanvallen mee te gaan. Er zullen ook heel veel zijn natuurlijk, dus het is een beetje gokken.
6: De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang. Aankomst rond 9:30 vanavond onze tijd. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen en meestal droog rond 21 graden.
5: En maar 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn er 7 op de Brusselse Buitenring tussen Leonhard en Tervuren. 4 Anne.
9: Greatest hits.
2: Met

Ik net een berichtje van Monisha Peters uit Lummen. Ze zegt, oh my god, ik heb net gestemd voor de top 2000. En Down Under is mijn ultieme nummer 1. Het liedje van mijn lieve mijzelf. Sinds 4 jaar, kijk eens aan. Deze was speciaal voor jou, Monisha. Ja, the man at work. Maar het is toch met de voetjes op de bank vandaag. Hè. Of op het gras. Ik zwaaier je tot 8. Met 2 te winnen albums van U2. Enkele lijstjes uit de stapel stembrieven voor de top 2000. Die hier binnenstromen. En ja, onze speurtocht naar de allermooiste komt er ook weer aan. Veel te doen, veel te genieten. Welkom.

0: je wat ik zo vreemd vind aan deze plaat? Dat is dat hij helemaal niet in de top 2000 staat. Ik vind dat zo erg. Daar moet dringend iets aan gebeuren. Je weet het, hè. Joe App en Joe.be, want oktobermaand is top 2000 maand bij Joe.
1: De top 2000.
0: Ja, daar schiet alles de hoogte in. Niet alleen de luisteraars, maar ook die zegentocht naar de top. En daar heeft ook Josiane in meegestemd. Josiane uit Sint-Truiden. Goedenamiddag. Dag, Josiane.
2: Ja, goedemiddag, Brecht.
0: Ik wil eens jouw top 3 horen, want ik heb hem eruit gepikt, maar jij mag het allemaal een beetje aankondigen. Wat stond er bij jou op nummer 3? Laat ons daarmee beginnen.
2: Op nummer 3 is Bad Moon Rising van CCR.
0: Dat is al een goeie, want je weet, je hebt misschien gehoord daarnet bij Kenneth, ik ben voor de Golden Oldies, hè, en dat is er eentje, hè,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, ik ook.
0: Oh, heerlijk. En dan, ik kijk er al naar uit.

0: die nummer 2, zeg maar. Wat staat er bij jou
1: op
0: 2?
1: Ja, dat is... Ja, nummer 2 staat ook The Dire Straits, Sultans of Swing.
0: Sultans of Swing, heerlijk. En The Dire Straits, dat was jouw nummer 1 zeker, hè? Sultans of Swing. Op 2 stond Money for Nothing,
1: drie.
0: Als ik het goed heb.
1: Ja, sorry.
0: Ja, ja. Geen probleem.
1: Ja, Nathan,
0: ik had hem al klaargezet. Ik zeg, oh nee, nu moet ik even rap gaan zoeken. Nee, inderdaad. Maar ze zijn alle twee even goed eigenlijk, hè? Ja, daar komt het
1: ik
0: hoor
1: Dire Straits enorm graag, ja.
0: En wat spreekt je zo aan in The Dire Straits?
1: Ja, ik vind dat geweldige muziek ook. Mm-hmm. Het spelen van de instrumenten al en vooral de gitaar solo vooral daarin.
0: De gitaarsolo's van Mark Knopfler. Het is zo jammer dat hij met pensioen is, hè. Dat hij
1: ik heb een documentair ook gezien van hem.
0: Is het waar?
1: Ik denk op Netflix. Of een documentair gezien van hem.
0: Ja, en dan gaat het over zijn gitaarspel en zo, of...
1: Ja, en over dat het op pensioen is en zo, denk ik.
0: Ah, ja, juist. En hij toert niet meer en al. Ja, dat is wel jammer, hè. Maar dan moeten we het met zo van die tributes bands doen. En zo zijn er wel een aantal die ook in België rondtoeren, hè. Dus dan hebben we toch iets van het live gevoel van de Dire Straits. Maar ik denk, Mark Knopfler helemaal evenaren, dat is toch heel moeilijk, hè. Dus ik vind het een prachtige keuze, die Sultans of Swing. Hij stond vorig jaar op 15, maar dat is toch top 10 materiaal. Jammer. Dit is toch waar?
1: Ja, dat moet heel hoger.
0: Dat moet veel hoger. Hij moet eigenlijk terug in de top 3, vind ik. Dat is echt...
1: Het
0: is genoeg
1: ook
0: geweest met die de Queen. Weg ermee.
1: Ja, ik vind het ook.
0: Ja, het is
1: ik hoor hem ook heel graag.
0: Ja.
1: Maar...
0: Ja, dat is
1: toch, het mag
0: dat is
1: een
0: prachtig.
1: Zaken.
0: Dat is meesterschap. Dat is meesterschap. Sultans of Swing, ik ga hem voor jou draaien. Vanaf seconde 1 tot de laatste seconde. Helemaal 5 minuten en een half. Speciaal voor jou, Josiane uit Sint-Truiden. Ik wens je nog een hele fijne namiddag. En bedankt om te stemmen, hè.
1: Dag,
0: yo, bye bye. En hier gaan we, hè. Met het drummetje, hè. Yep. Ah, we zijn vertrokken.
1: Ja,

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hey Joe, Mathieu van Bazaar hier. Bedankt om te stemmen op Goud. Onze ultieme nummer 1 van de Top 2000 van Joe is Dreams van Fleetwood Mac. Omdat dat, ja, een ongelooflijk nummer is.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de Top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe. Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
3: Patsers van Life!
2: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Ben je op zoek naar je eerste job?
8: Zo klaar voor.
7: Of is het tijd voor een carrière-switch?
8: Ja, zo klaar voor.
7: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
8: Zo klaar voor.
7: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
10: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
11: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
11: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
12: Hallo.
11: Kijk op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

zet je weer op scherp, zelfs op een zalige zondag als deze, want ik heb je hulp nodig. Het is de stemweek van de Top 2000, dat weten we. En dus kon en wou ik er eigenlijk ook niet omheen. We zoeken deze namiddag liedjes over de klim naar de top. Ja, de beste, de kampioen. Winnen, maar ook verliezen. Liedjes die je dat echte lijstengevoel geven. Het eerste uur, dat is 70's voorop natuurlijk. Dus ken jij een liedje over de weg naar de top, de beste, de ultieme nummer 1 bereiken uit de jaren 70. Alles met een beetje, met een beetje winner en loser ook wel mentaliteit dat mag binnenkomen. Het wordt zo'n mooie verzameling, dat weet ik nu al. Stuur maar door via de Joe-app. En ook een mooie verzameling, alhoewel. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file, dat is die van 11 minuten richting Brussel op de E411 tussen Jezuseik en Oudergem. En ook 5 minuten vertragen op de Brusselse buitenring tussen Leonard en Tervuren. Vier Arnhem.

0: Eén woord hiervoor. Wauw, ik vind dit zo goed. Somber and my body isn't ready. Maar mijn lichaam wel hoor. En vooral mijn oren. Want zoveel goede inzendingen. Het gaat over winnaars en verliezers vandaag. Voor ons verzoekmoment. Elk uur gaan we zo'n verzoekje eruit pikken. Die dan meteen ook natuurlijk een goede tip is voor die top. Want het gaat over de top 2000. Indirect natuurlijk. Hè. We zaten in de jaren 70 met deze Eye of the Tiger van Survivor. Dit kwam ook binnen. Natuurlijk. Queen en We Are the Champions. Gloria Gaynor moest er ook weer bij zijn. Ik hoop dat jouw stem voor die top 2000 de lijster overleeft. En daar is ABBA al. ABBA dus, dat is die winnaar. Zullen ze eindelijk weer eens op de nummer 1 komen? Misschien wel met deze, The Winner Takes It All. En dan heb je dit. Nee, zeker niet als je naar die top 2000 luistert. Altijd maar beter en beter. You ain't seen nothing yet. Batman Turner Overdrive in deze stemweek. En ook een hele mooie, dat is deze hier. Begint ook prachtig. Oh, ik smelt. Voor de keuze van Patsy de Schuiter uit 75. Ramses Shaffi en we zullen doorgaan. En ik zal wel moeten doorgaan met kiezen.
1: Een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Ik heb een keuze kunnen maken, maar het was een moeilijke, want ze stromen echt binnen al die liedjes over winnaars en verliezers en de klim naar de top. Een beetje in het thema van onze Top 2000 Stemweek natuurlijk. En ja, we zaten in de jaren 70 en ik heb daar een vergeten parel gevonden, dankzij Carrie. Carrie die stuurde... eentje van Kansas. En nu zou je denken, het is Dust in the Wind, die gisteren, als het over de herfst ging, nog voorbij kwam. Die staat in de top 2000. Maar nee hoor, het is een liedje van Kansas dat helemaal niet in de top 2000 staat. Dus meteen ook al een tip om die er toch eens in te zetten. Want het is echt een heel leuk nummer. Het heet Carry On, Wayward Son. En vooral die eerste twee woorden, hè, Carry On. Ondanks alle tegenslagen, toch blijven doordoen. En ja, dat kan zijn vruchten afwerpen, hè, dat weet. Weten we ook in de top 2000, bijvoorbeeld Journey, Don't Stop Believing. Ik heb het al vaak gezegd, een aantal jaar geleden helemaal niet in de top 2000. En nu is het top 10 materiaal. Dus het kan gewoon blijven volhouden als artiest. Ja, natuurlijk, het hoogste goed, dat is geen Grammy, maar dat is de nummer 1 in de top 2000, dat begrijp ik wel. Maar blijven volhouden, dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Met Kansas. Yeah. Good times, great music.

heerlijk toch, dit Carry On Wayward Son van Kansas. Die moet gewoon in de top 2000 krijgen. Al berichtjes binnen als Queen eruit en dit erin. Straffe uitspraak, maar het mag ook wel eens zijn. Ja, we gaan die boel een beetje door elkaar shaken. En dat kan dus nog tot vrijdag. Dit is de stemweek van de top 2000. Je zit er middenin met France Gall, haar ook niet vergeten.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Birgit van Mol en voor mij mag Hotel California van de Eagles eens een keertje op 1 staan in de top 2000. Niks mis met Bohemian Rhapsody natuurlijk, het is een heel compleet nummer en zo. Maar Hotel California is voor mij toch ook een beetje tijdloos. En ik heb het ooit live gehoord toen ik voor het werk op het huwelijk was van prins Albert en prinses Charlène van Monaco. Het was een versie die 7 minuten of zo geduurd heeft en dat was gewoon fantastisch. Dus ik heb er wel wat mee en voor mij mag dit op 1 staan.

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Dit is Joe. 5 uur, goedemiddag. Joe Nieuws krijg je nu van Lore Brijsink.
6: Goedemiddag. De Vlaamse begrotingssoop gaat verder. Een jongen van 15 gewond nadat hij vlucht van een politiecontrole. En al zeker 5 arrestaties bij het onderzoek aan de luchtmachtbasis in Engeland. De topministers van de Vlaamse regering zitten dan toch weer samen, nadat ze zo'n uur geleden het overleg aan de kabinetsmedewerkers overlieten. Voor een overleg met alle ministers is het wel nog te vroeg. Collega Karel Latree.
7: Na een stevige discussie over subsidies, welke minister bespaart hoeveel, zit de kern van de Vlaamse regering nu opnieuw samen als een kleine groep. De belangrijkste ministers van de regering Diependalen. Pas als daar wat vooruitgang geboekt wordt, komt de hele regering opnieuw samen om de finale eindsprint in te zetten.
6: Of minister-president Diependalen een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen, is nog maar de vraag. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole. Dat bevestigt de politie. De jongen reed weg op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km per uur. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het slachtoffer is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al zeker 5 mannen opgepakt voor het incident bij de luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie. Ze kregen een melding over verdachte voertuigen in de buurt. Volgens lokale media vond de politie daar verschillende brandbommen. Wat het motief is, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog zeker de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan. Dat meldt de luchthaven zelf. Door de aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten al omgeleid via de luchthaven van Palermo. Die is wel nog open. En ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden. En dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had al eerder zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken, maar het is wel sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Ook volgend jaar hoopt hij het BK te kunnen rijden. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden.
5: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. 8 minuten is het op de A12 richting Antwerpen tussen Poldervliet en Leugenberg. En dan ook nog 8 op de Brusselse buitenring tussen Leonard en Tervuren Vier Armen. En we eindigen het rijtje met 5 minuutjes vertraging richting Brussel op de E411 tussen Jezus Eik en Ouderberg.
8: Greatest hits.
0: Met

Al het hele weekend vieren we de 50ste verjaardag van de legendarische band U2. En we geven elke dag een aantal LP's weg. Echt vinyl, jawel, van een album van hen. En straks mag ik het allerlaatste de laan opsturen. En dat doe ik met plezier. Hopelijk naar jou. Het gaat om de LP War uit 1983. Met daarop Sunday, Bloody Sunday en New Year's Day bijvoorbeeld.

dit weekend niet alleen 50 jaar U2, maar we stemmen ook met z'n allen voor de top 2000 natuurlijk. Straks werp ik weer een blik op een stemlijstje dat al binnenkwam via de Joe-app en joe.be. Maar eerst onze zoektocht, weet je wel, naar parels uit de pop. Ja, die houdt nooit op, hè. Alles over vandaag, ja, hoe kan het ook anders? Stemmen voor die top, maar ook winnen en verliezen over de allerbeste, over de muziektoekoor, de klim. Het kan en mag allemaal vandaag. We zitten dit uur in de jaren 80. Ken jij zo'n liedje uit de 80's over winnen en verliezen en meer dan dat? Geef maar door in de Joe-app.

0: 2000 stemadvies.
1: Hey, ik ben Meteor en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is de tegenpartij van Clouseau. Ik steun graag onze mede-collega's uit België en het is gewoon een dikke vette song.
2: We moeten geloven.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
3: Dit is Joe.
4: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: De Mystery Dutchess van Connections.
8: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
9: Doe me, gemist.
10: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
0: Dit is Joe.

0: blijft een dijk van een hit. En dan hebben ze het nog opgedragen aan ons landje ook. Och, voel mij vereerd. Dankjewel, goede doel. Nummer 606 in de top 2000 voor jou. Wordt het dit jaar, dat mag jij beslissen natuurlijk. Hè. De stemweek van de top 2000 van Joe draait op volle toeren. Elke minuut zie ik er hier binnenkomen stemlijstjes. Tover je lui lekkere zondag maar om tot een heerlijke flashback. En stuur me ook jouw favorieten voor de playlist van je leven. Joe app of joe.be, daar kan je zijn en moet je zijn. De quote gaan we nu laten horen van iemand die heeft gestemd. Dat is Jasmine de Bels uit Locristi. En zij gaat voor een topper uit de 90.
1: Hallo, ik ben Jasmin en ik heb gestemd voor Robbie Williams met Angels als mijn ultieme nummer 1. Na 26 jaar fan zijn, blijft dat voor mij eigenlijk zijn allerbeste plaat. En het is een meezinger op alle soorten feestjes, dus stemmen maar.

gaat bijna gebeuren. De twee laatste vinyls van U2 worden zo meteen uitgereikt. En jij kan daaraan meedoen. Jij kan er zo eentje winnen. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Geen enkele moeilijke quizvraag of zo om te beantwoorden. Ja, het is eigenlijk super. Ik ga het straks uitleggen. Ik ga de spanning nog een beetje inhouden. Zometeen het weggeefmoment. Maar eerst toch nog even de baan op, helaas. Want er zijn nog een aantal files te vermelden. Eigenlijk het zijn het er wel 7. 13 minuten richting Antwerpen is dat A12 tussen Poldervliet en Leugenberg. Ook 10 minuten vertragen op de Brusselse buitenring tussen Leonard en Tervuren, Vier Armen. En dan gaan we naar de binnenring rond Brussel. 7 minuten daarbij tellen tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarplaan en Jette. En ook 5 tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, Vier Armen. 9 minuten dan weer op de Antwerpse ring. Daar is hij, richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 8 minuten richting Gent, op de E40, tussen Aalter en Nevelen. Ah, dat heeft te maken met de kust waarschijnlijk. Hè. En richting Brussel op de E411, 8 minuten erbij, tussen Jezuseik en Oudergem. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Zo'n duet tussen een man en een vrouw, het heeft altijd iets, hè. En dit ook. Kan niet anders dat deze eruit werd gehaald. Als een liedje uit de jaren 80, die gaat over ja, de klim naar de top. De allerbeste willen zijn. De top 2000, want het is natuurlijk top 2000 stemweek. Dus ons verzoekmoment is getooid in de top 2000 sfeer. You're Simply the Best van Tina Turner, aangevraagd door Philippe van Beek. Mega nummer, zegt hij, van een mega dame, dat is waar. En dit kwam ook binnen. Echte winnaarsmentaliteit. We are the champions. Don't stop me now. Maar ook deze I want it all uit 89. Chris Binders, die heeft hem aangevraagd. En Luc de Kimpe en Wendy Schelkens, die gaan voor een hele speciale.
1: Als je wint, heb je vrienden.
0: Als je wint, heb je vrienden. Dat is ook waar natuurlijk. Herman Brood en vrienden.
1: Als je wint, nooit meer eens.
0: En dan een hele mooie Franstalige, aangevraagd door Carla Rommelaar. Jean-Jacques Goldman. En au bout de mes rêves. De muziek van je dromen, dat is echt wel... ja, dat past helemaal. Bernard, die gaat voor... Natuurlijk kon deze ook niet ontbreken. En Patsy de Schuiter heeft een hele mooie Whitney Houston, die we daarnet nog hoorden. Maar met One Moment in Time. En die begint zo. Alsof ik hem al volledig wil draaien. Maar One Moment in Time doet mij denken aan ja, al die mooie momenten in de, ja, de vroegere tijden zo, die we allemaal beleefd hebben met die muziek. Oh, ik smelt al helemaal. Maar wat moet ik kiezen? Dat wordt weer een moeilijke keuze, denk ik.
2: Vanavond bij VTM zijn de verraders nog met twee. Maar ze zweten voor drie. En bij VTM 2 slaat de broodnodige rust van Jason Statham om in geweld. In Homefront. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Goedendag meneer. Wat zal het zijn?
4: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
3: Wat is dat alles, meneer?
4: Geef mij ook nog één.
3: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op teten, of?
4: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oei. Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Waar kunnen we nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
8: De Keunink.
5: De slimme kijk op ramen.
9: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

0: Too viert zijn 50ste deze dagen en dus wilden we meevieren en cadeautjes uitdelen. Voor een laatste keer mag je 2 vinylversies weggeven van een album van hen. En dat is War uit 83, met daarop Sunday Bloody Sunday en New Year's Day bijvoorbeeld. Ja, het is hun meest politiek geëngageerde album, waarmee ze ook helemaal doorbraken eigenlijk, hè. Wil je dat album in vinylversie winnen? Stuur dan nu meteen een berichtje in de Joe-app en laat daarbij zeker ook weten waarom je dat album, die vinylversie dus ervan, zo graag wil winnen. Dan mag ik straks 2 mensen gelukkig maken. Ik kijk er naar uit. Ja, en die New Year's Day die ik nu ga draaien gaat niet over Nieuwjaarsdag, maar was bijvoorbeeld een eerbetoon aan de Poolse vakbondsleider Lech Walesa. Dus echt wel politiek geëngageerd, die plaat. Heerlijk. Dit is U2. Come on!
1: Joe. Yeah, this is me again, Bono.

0: Music.
1: Joe.
2: En hopla, we zijn weer vertrokken, ze. Met de tune van New Year's Day, want dat is natuurlijk de uitgelezen tune om twee vinyls weg te geven van het album waarop dat liedje staat. En dat is War natuurlijk, een politiek geëngageerde album dat een grote doorbraak betekende. Wel, de laatste twee winnaars van ons YouTube weekend bij Joe, ze winnen dus dat vinyltje, of moet ik zeggen die grote vinyl. Dat is Bernard Vliegen. Proficiat, Bernard. Hij zegt, YouTube is helemaal mijn ding. En vooral deze LP met al die muzikale pareltjes. Ik hou ervan in hart en nieren. Ik ben er mee opgegroeid. En Matthias die zegt, ik zou deze zo graag hebben, want mijn papa was en is nog steeds fan van U2. Ik denk dat jij dus een beetje jonger bent dan Bernard, Matthias. Als kind liggen meebrullen met hem en samen naar het Koning Boudewijn Stadion gaan kijken naar U2. Zondag 4 oktober, oh, dat is volgende week al zeker, hè, is hij jarig. En het zou een machtig verjaardagscadeau zijn. Wel, bij deze heel graag gegeven aan jullie twee. En ja, dan zou ik in al die euforie nog vergeten dat we een verzoekje te draaien hebben. Hè? Een nummer dat te maken heeft met de top 2000 en die winners mentality van al die platen. Karel de Ware die wijst ons ook op iets anders. Het feit dat als je niet de nummer 1 bent, dat je even goed bent eigenlijk. En dan vooral dat zilveren medaillegevoel. Weet je wel? Die nummer 2 zijn. Dit is een heerlijke suggestie van hem uit 1984. Joe Jackson en Be My Number 2.
1: Good times.
0: Great music.
1: Dit is Joe.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: James Blunt komt terug naar Brussel. De man achter wereld.

0: en het laatste nieuws.
1: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyphone Platinum 3 Plus voor 69 euro. Ga dus snel even bollen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Dit is Joe! Het is 6 uur bij Joe en Lore Brijsing heeft het allemaal op een rij. Goedenavond, dag Lore.
5: Goedenavond. Opnieuw een pauze in de Vlaamse begrotingsgesprekken. Meer details over de overleden peuter in Bertem en protest op het partijcongres van Nederlands premier Jette. De Vlaamse topministers lassen opnieuw een pauze in de begrotingsgesprekken. Er is eerst tijd nodig om per partij apart de verdere stappen te bespreken. Collega Karel Latree.
6: Begrotingsoverleg ligt nu even stil. Alle partijen zijn terug naar hun eigen kabinetten. Er gebeurt nu even niets en het is dan alle ogen op een nieuw en heel belangrijk voorstel van de minister-president.
5: Het blijft afwachten of het begrotingsakkoord rondgeraakt tegen morgen. Dan moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole. Dat bevestigt de politie. De jongen reed weg op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km per uur. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De dood van de peuter in Bertem is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat heeft VTM Nieuws vernomen. Het meisje van anderhalf werd vrijdagochtend niet naar de crèche gebracht. Pas 's avonds werd ze gevonden in de wagen. Journaliste Rosalie Pieters.
7: De papa van de peuter komt normaal gezien elke dag eerst zijn jongste kind afzetten aan de crèche. Maar omdat er die dag jaarmarkt was in Bertem en er geen parkeerplek was voor de crèche, heeft hij beslist om eerst zijn oudste dochter naar school te brengen. Zijn routine was dus verstoord en hij is daarna gewoon naar het werk gereden.
5: De crèche stuurt normaal ook een berichtje bij afwezigheid, maar deed dat vrijdag niet, omdat de ouders al eerder vergaten te melden dat het kindje thuis zou blijven. Het parket onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al zeker 5 mannen opgepakt voor het incident bij een luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie. Ze kregen melding over verdachte voertuigen in de buurt. Volgens lokale media vond de politie verschillende brandbommen. Wat het motief is, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Er loopt een onderzoek. In Nederland is premier Rob Jetten door zijn beveiliging van het podium gehaald op zijn partijcongres. De bijeenkomst van D66-leden werd verstoord door pro-Palestijnse protesten. Jetten moest zijn speech daarom tijdelijk stopzetten. De beveiliging zette de actievoerders uit de zaal. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden.
8: En we zijn allemaal up and running op deze mooie zondagavond blijkbaar, want er staan zomaar eventjes 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent op de E40, 18 minuten tussen Beernem en Aalter. En ook 6 tussen Drongen en Gent en 60. Dan is er de Brusselse ring. Veel problemen daar. Buitenring, 14 minuten tussen Leeuwarden en Tervuren, 4 armen. Ook 6 minuten tussen Strombeek, Bever en Jetten. En dan op de binnenring een 6-tal minuten tussen Groot Bijgaarde, Dansaertlaan en Jetten. Richting Antwerpen op de A11 ook een 10-tal minuten vertraging tussen Knokke-Heist en Polderkum. En er staat ook een 5 minuten lange file op de E34 richting Antwerpen tussen de Koning Albertlaan en Aardenburg-Kalseide. Richting Brussel op de E411 ook een 10-tal minuten tussen Jezuseik en Oudergem. En dan gaan we naar de Antwerpse ring om mee af te sluiten. 8 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, dat is richting Nederland. En richting Gent ook op diezelfde Antwerpse ring. 7 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
9: Greatest hits. Met

Come back and stay, inderdaad, want ik blijf bij je tot 8 uur vanavond. En ik wil nog eens piepen in die steeds langer wordende lijst van lijstjes voor de top 2000. Wie weet draai ik straks wel jouw lieveling na The Corrs en Irresistible. Goeie avond.

0: Ja, hij komt eraan, hè? De top 2000 begin oktober. Je kan er nu voor stemmen in de Joe-app en op joe.be. En dat dus nog tot vrijdag. Maar goede tip, stel het niet te lang uit. En maak van je zondagavond bijvoorbeeld, hè, een heerlijke trip down memory lane heeft Sarina ook gedaan.
1: Good times.
2: Good times. Great music. Dit is Joe.
3: Hoi, ik ben Sarina. Ik vond het heel moeilijk om nummer 1 te kiezen, maar ik ben mega fan van Bon Jovi. Ik heb gekozen voor Always, omdat ik onlangs naar Bon Jovi ben geweest in Londen. Hij heeft daar zijn Forever Tour afgesloten. En dat was een kippenvel moment van de eerste noot tot het laatste noot.

0: Gaan we promo koken?
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Hallo.
5: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
6: Ja, ik wil autotechniek studeren.
5: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
6: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
5: Ja.
6: En dan krijg ik misschien wat centjes.
5: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.

Top 2000 Stemweek en dus moest ik niet ver zoeken naar een thema voor onze verzoekjestocht vanavond. We duiken de 90s in en speuren er naar liedjes over fame en glory. De allerbeste zijn die klim naar de absolute top. Liedjes dus met echte winnaarsmentaliteit, dat zoeken we. Dat hebben die stemmers voor de playlist van je leven allemaal wel, hè? Winnaarsmentaliteit. Joe App, daar kan je het in kwijt. Alvast enorm bedankt. En nu gaan we naar een zoete, een zeemzoete uit de jaren 80. Tot die en Raf en Jen Derim.

het zou eigenlijk ook wel een goeie zijn voor die top 2000 verzoekjes. Ja, het gaat over winnen en verliezen enzovoort. In ons verzoekmoment natuurlijk omwille van de top 2000 stemweek. En die top 2000 die zorgt toch echt voor de breedste inner smile van het jaar. Dat is wel waar, hè. Texas, zoveel dromen in die Joe-app. Mensen die eindelijk hun persoonlijke lijfplaat in die top 2000 willen. Of gewoon massa's hoger. A Million Dreams komt eraan. Heel toepasselijk. Maar eerst gaan we eens de weg op, want het is toch wel behoorlijk druk voor een zondagavond. 12 files zeg op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. Hier gaan we. Richting Gent op de E40, 19 minuten tussen Oostkamp en Beernem. En dan 8 minuten ook nog erbij op diezelfde E40 richting Gent tussen Nevelen en Gent en 60. Richting Antwerpen dan een dik kwartier op de E313 tussen Ranst en Wommelgem. En ook op de E34 vertraag je voor zo'n 5 minuten maar hoor. Tussen Koning Albertlaan en Aardenburg-Kalzijde. Antwerpse ring richting Nederland, 13 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan ook 6 minuten erbij richting Gent op die Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Brusselse ring, de buitenring, daar beginnen we 11 minuten tussen Leonard en Tervuren, Vierarmen. Ook 6 plus tussen Stroombeek-Bever en Jette. En dan is er de binnenring ook een tweetal files, 9 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En ook tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren, Vierarmen, moet je zo'n 8 minuten bijrekenen. Richting Brussel op de E411 dan, 10 minuten tussen Jezus-Eik en Oudergem. Ook 5 ten slotte op de E429 tussen Bierge en Dubize. Oui, oui. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: ook in mijn Joe-app. Ja, het is zondagavond voor iets, hè, dacht Patsy. En dus weer eentje van Mariah Carey erin proberen krijgen. Maar vooral Whitney Houston, hè, want ze had er al één. One Moment in Time. En When You Believe mag er ook bij, zegt ze. Ik vind het zo'n mooi nummer, maar ben nog altijd op zoek naar mijn ultieme nummer 1. Er zijn zoveel mooie nummers. Ja, inderdaad, dat is waar. Maar je hebt nog tot vrijdag, hè, om te stemmen voor die top 2000. En voor jouw ultieme nummer 1, Patsy. Dus je hebt nog wel eventjes de tijd. Zeg, Mia Lippe zit ook eens mee weer. Heel fijn, dankjewel Mia. En zij gaat voor Dana. Ja, Dana wie? Beste winnaar natuurlijk, en daarover moest het gaan. Liedjes uit de jaren 90 over winnaars en verliezers naar aanleiding van die stemweek van de top 2000. Mocht deze niet ontbreken, hè, die westenwind van Dana Winner. En Gwen Vermeulen heeft er zelfs twee. The first, the last eternity, till the end van Snap. En ook deze heeft ze voorgesteld. Want die nummer 1, dat voelt aan als een Nobelprijs natuurlijk. Clouseau, die zullen ook weer heel veel voorkomen in de top 2000. Je hebt ze hier al gretig en vlijtig zien binnenkomen. Dat is het wat ik zocht. En nog een snapje. Vol zelfvertrouwen naar de top met The Power van Snap. Het zou allemaal kunnen.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Hallo, wij zijn Will King.
4: En Thriller van Michael Jackson is onze favoriete plaat in de Joe Top 2000.
5: Allee, die van Linda.
2: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
6: Dit is Joe, de Koning.
7: De slimme kijk op ramen.
8: Slim? Wat is daar nu slim aan?
7: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium. Huh? Bij ramen van de Koning kiest je slim.
8: Oeh.
7: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
8: Dat is inderdaad slim.
7: Ja, hè?
8: Laat nog eens horen.
6: De Koning.
7: De slimme kijk op ramen.

tot volgende zondag om 8 uur 's avonds kan jij je zegje doen en je favoriete stemmen in de top 2000. En ook heel fijn, ook al staat je plaat niet in de database, je kan er zelf eentje bij noteren en dus ook een nieuwe in die lijst katapulteren. Joe-app en joe.be, daar moet je zijn. En een heerlijke om de stemweek mee te vieren, vind ik, waarin we meebouwen aan die playlist van je leven. Dat is toch wel de keuze van Inge uit Edegem voor ons verzoekmoment over die top 2000. Hoe kan het ook anders? To Unlimited!

Je weet het, hè? Vooral plezier hebben vanavond. En dat kan trouwens met Joe Easy ook, hè? Wellness voor je oren noem ik het altijd. Tot dan nog een uurtje Greatest Hits. Met mezelf en ook nog deze Coldplay. Er is Higher Power. Naar 7 uur met...

0: van 7 uur.
1: Goedenavond. De Vlaamse topministers lassen opnieuw een pauze in de begrotingsgesprekken. Er is eerst tijd nodig om per partij apart de verdere stappen te bespreken. Politiek journalist Karel Latré.
2: Begrotingsoverleg ligt nu even stil. Alle partijen zijn terug naar hun eigen kabinetten. Er gebeurt nu even niets en het is dan alle ogen op een nieuw en heel belangrijk voorstel van de minister-president.
1: Het blijft afwachten of het begrotingsakkoord rondgeraakt tegen morgen. Dan moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder van 41 omgekomen. De man wilde een wagen inhalen, maar botste daarbij op een auto die uit de andere richting kwam. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. De dood van een peuter in Berthem is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat heeft VTM Nieuws vernomen. Het meisje van anderhalf werd vrijdagochtend niet naar de crash gebracht. Pas 's avonds werd ze gevonden in de wagen. Journaliste Rosalie Pieters.
3: De papa van de peuter komt normaal gezien elke dag eerst zijn jongste kind afzetten aan de crash. Maar omdat er die dag jaarmarkt was in Berthem en er geen parkeerplek was voor de crash, heeft hij beslist om eerst zijn oudste dochter naar school te brengen. Zijn routine was dus verstoord en hij is daarna gewoon naar het werk gereden.
1: De crash stuurt normaal ook een berichtje bij afwezigheid, maar deed dat vrijdag niet, omdat de ouders al eerder vergaten te melden dat het kindje thuis zou blijven. Het parket onderzoekt de zaak. In Nederland is premier Rob Jetten door zijn beveiliging van het podium gehaald op zijn partijcongres. De bijeenkomst van D66-leden werd verstoord door pro-Palestijnse protesten. Jetten moest zijn speech daarom tijdelijk stopzetten. De beveiliging zette de actievoerders de zaal uit. En ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden. En dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had eerder al zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken. Maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden. Greatest hits. Met

Round around, zo gaan die greatest hits non-stop natuurlijk. En ook dit uur met Little Lies, Tranen van Goud en ook weer een persoonlijke topper van een top 2000 stemmer. Oh ja, jouw laatste verzoek mag er ook nog bij natuurlijk. En deze was vorig jaar je nummer 435 in de top 2000. En ook dit jaar is er al op gestemd door Nicole uit Casterly en Petra uit Evergem. Goed bezig! Texas Midnight Runners.

0: 2000.
1: De top 2000 stemweek en de weekends die daarin vallen. Dit weekend dus bijvoorbeeld krijgen we altijd een stortvloed aan stemlijstjes binnen. Mensen die zich er eens goed voor zetten. Dat is belangrijk natuurlijk. Zoals Steven ook gedaan heeft.
0: Good times. Great music. Dit is Joe.
2: Hallo, ik ben Steven. Ik heb gekozen voor Heroes van David Bowie. Omdat dat een ode is aan de onmogelijke liefde. En ook een betoog is naar de alledaagse dingen en helden die het alledaagse leven iets goed proberen te doen.

0: 2000 stemadvies.
1: Ik ben Bassin Abbas en mijn nummer 1 voor de Joe Top 2000 is Don't Stop Me Now van Queen. Omdat het een beetje een oppepliedje is dat je er gewoon voor moet blijven gaan. Je amuseren, ook al zijn er mensen die een buskill willen zijn of partypooper. Je niet laten doen, just go for it.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen.

0: de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.

En laatste keer mag jij hem vanmiddag uit je hoed toveren. De ultieme song over het najagen en bereiken van de top. Een echte winner zijn in hart en nieren. Vorige uur ging het altijd over een decennium, maar nu mag het van eender wanneer zijn. En die berichtjes haal ik ook weer boven, hè, voor een herkansing. Laat maar komen in de Joe-app. Dankjewel.

Simple Minds bij Joe, zo meteen maar eens de diepste daler van de 90s top 500. En in de top 2000 was het eigenlijk ook al geen vette. Dus stemmen, hè. Don't forget the Backstreet Boys met Get Down. Ik zou zeggen, get up, jongens. Maar eerst, 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste, dat is toch wel die van een kleine 20 minuten zelfs. Op de E40 richting Gent tussen Beernem en Aalter. Ook een dik kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 9 minuten plus op de Brusselse buitenring tussen Leeuwarden en Tervuren, Vierarmen. En ook 5 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Jetten. Dat is dan weer op de binnenring rond Brussel. Richting Brussel op de E411, 7 minuten tussen Jezuseik en Oudergem. En ook 5 uiteindelijk op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer op de snelweg.

Nee, wij kijken vooruit naar de herfst natuurlijk, die nu al een beetje bezig is, maar pas echt goed in de startblokken schiet als de top 2000 begint begin oktober. De Simple Minds mogen er ook weer in. En deze ook. Ik zocht naar liedjes over ja, de top 2000 eigenlijk. Ja, niet voor in de top 2000, dat alvast niet, maar vooral over de klim naar de top, over die berg die we te beklimmen hebben, die berg van 2000 heerlijke platen. Ain't no mountain high enough, zeggen we dan. Hè. Marvin Gaye en Tammy Terrell kwam binnen. En deze stelt je ook voor. Ook weer iets met bergen, hè. River Deep, Mountain High van Ike en Tina Turner. Zo begon hij in 1966. Carla Rommelaar die heeft ook weer in haar database gekeken. In haar, ja, in haar geest, denk ik. In haar hoofd. Want ze heeft heel veel liedjes in die grijze hersencellen. So You Win Again. Die kwam dan weer binnen van Gwen. Dat is deze hier. En Carla die stelde dan weer Sia voor. Met Unstoppable. En ook deze hier die we eigenlijk niet vaak meer horen. Fight Song van Rachel Platten. This is my fight song. Take back my life song. Wordt een gevecht op leven en dood, hè? Spreekwoordelijk dan gelukkig die top 2000. Je mag nog altijd doorsturen, hoor. Je mag nog altijd doorsturen. Allemaal suggesties voor ons laatste verzoekmoment. Mag uit eender welk decennium komen. En dan haal ik er zo meteen eentje uit. Naar Frankie Valli en Grease.

0: kregen een hele mooie binnen van Ingrid uit Antwerpen. De klim naar de top komt zo mooi tot uiting, zegt ze, in Lionel Richie's Climbing. Oh, dat is een echte zondagsplaat ook, hè. Dat wordt hem, Ingrid. Dank je wel. En zo hebben we de klim naar de nummer 1 van de top 2000 perfect ingezet dit weekend. Stem nu in de Joe-app en op joe.be voor de top 2000.
1: Dit is Joe.

houdt nog tot komende zondag 8 uur mee aan de playlist van je leven in de Joe-app en op joe.be. Zometeen is er Joe Easy om je geest zalig te kalmeren. Maar de Pet Shop Boys haal je er toch nooit uit hoor. Always on my mind. En eerst, kijk eens, ook eentje dat eigenlijk perfect past in het plaatje. Hè. Rising naar de top van de Top 2000 met deze Natalia.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Matthias Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam, ze lagen vanmiddag zelfs enkele keren stil. Politiek journalist Karel Latré.
2: Ik citeer iemand die er vandaag de hele dag bij was. Dit was de dag van de stilstand. En dat is erg, net voor de deadline. Je moet al gaan nadenken of er een soort crisismodus is als je nog niet met je hele regering bent samengekomen de dag voor de deadline.
1: Want morgen wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder van 41 omgekomen. De man haalde een wagen in en botste frontaal op een tegenligger. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. En de Rode Duivels zullen het morgenavond in hun wedstrijd tegen Frankrijk opnieuw zonder Leandro Trossard en Mike Penders moeten doen. Dat heeft bondscoach Mark van Bommel gezegd. De twee raken niet fit voor de wedstrijd van morgen. Ze waren er vrijdag ook niet bij tegen Italië. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden. Joe Easy.

0: 2000 stemadvies.
1: Hallo, ik ben Rick Dorfs en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Tussen l'été indien van Joe Dassin, omdat het een liedje is dat de zomer heel lang doet duren.
2: Aux couleurs de l'été indien.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
3: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
0: Joe, easy.

0: nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Matthias Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam, zegt ook vice-minister-president Hilde Krivits van CD&V.
2: Het gaat absoluut moeilijk, maar dat weten jullie dat het moeilijk gaat. En het zal denk ik nog een aantal uren moeilijk gaan, maar we werken naarstig verder.
1: Morgen wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee mannen van 23 en 24. Ze worden ervan verdacht dat ze een man van 23 hebben neergeschoten. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De paus heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk euthanasie sterk veroordeeld. Hij deed dat tijdens zijn bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. Hij richtte zich tot dokters en ander zorgpersoneel. Hij zei dat het hun taak is om een mens die lijdt te helpen, niet om hem om het leven te brengen. Hij zei ook dat iets wat legaal is, niet noodzakelijk moreel verantwoord is. Frankrijk heeft enkele maanden geleden het recht op euthanasie goedgekeurd. Vannacht bewolkt bij maxima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige periode bij maxima tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australier Michael Matthews won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
2: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
1: Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Matthias Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam, zegt ook vice-minister-president Hilde Krevits van CD&V.
3: Het gaat absoluut moeilijk, maar dat weten jullie dat het moeilijk gaat. En het zal denk ik nog een aantal uren moeilijk gaan, maar we werken naast die feiten.
1: Morgen wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee mannen van 23 en 24. Ze worden ervan verdacht dat ze een man van 23 hebben neergeschoten. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De paus heeft tijdens een bezoek aan Frankrijk euthanasie sterk veroordeeld. Hij deed dat tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. Hij richtte zich tot dokters en ander zorgpersoneel. Hij zei dat het hun taak is om een mens die lijdt te helpen, niet om die om het leven te brengen. Hij zei ook dat iets wat legaal is, niet noodzakelijk moreel verantwoord is. Het Franse parlement heeft enkele maanden geleden het recht op euthanasie goedgekeurd. Vannacht bewolkt bij maxima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige periode bij maxima tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden. Joe Easy.

0: is Joe Easy.
1: Enjoy
0: and take it easy.
2: Dit is Joe.
0: Het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond. De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
4: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
3: Wout van Aert werd 28ste.
5: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. Op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
3: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering gaan de nacht in. Minister-president Matthias Diependalen heeft aparte gesprekken gehad met de coalitiepartners CD&V en Vooruit. Het is niet duidelijk wanneer de verschillende partijen weer samen rond de tafel komen. Diependalen wordt morgenmiddag in het Vlaams parlement verwacht om de begroting voor te stellen. Een vliegtuig van Lufthansa dat onderweg was van Frankfurt naar Lissabon is in Lyon geland omdat een powerbank van een passagier vuur had gevat. De bemanning heeft die meteen in een beschermhoes gestopt die daarvoor aan boord is. Maar voor de veiligheid landde de piloot op de dichtstbijzijnde luchthaven. Er waren 198 mensen aan boord, iedereen bleef ongedeerd. Ruim een week geleden keerde een KLM-vliegtuig nog om dezelfde reden terug. Vannacht bewolkt bij maxima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden en warmer tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.

0: Nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver, voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
2: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuus, dus het was gewoon niet goed genoeg.
1: Wout van Aert werd 28ste.
3: Ik had zelf goede benen, maar niet super benen. Op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
1: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering gaan de nacht in. Minister-president Matthias Diependaele heeft aparte gesprekken gehad met de coalitiepartners CD&V en Vooruit. Het is niet duidelijk wanneer de verschillende partijen weer samen rond de tafel komen. Diependaele wordt morgenmiddag in het Vlaams parlement verwacht om de begroting voor te stellen. De 5 mannen die opgepakt zijn bij de Britse luchtmachtbasis Fairford worden verdacht van terreur. Dat laat de Britse politie weten. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen tegen die basis. Het onderzoek was een Brits-Amerikaanse samenwerking. De veiligheidsdiensten hielden de verdachten al even in het oog. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen tegen Iran. Vannacht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden en warmer tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.